0: jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Radio Gelderland. Fijn dat je erbij bent. Spits de oren maar. En ontwaak zometeen met een echte meezinger in de tijd van de piratenzenders en de dansavond.
3: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
0: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Het lijkt wel één zomerse fiesta met de Golden Earrings. Nog met die S erachter, hè? Dong, dong, diki, diki, dong. Op Radio Gelderland. Goedemorgen, donderdag.

0: 28 mei om precies te zijn en ik liet mijn vrouw vanochtend erg schrikken. Ze dacht dat ik een inbreker was toen ik haar een kusje gaf voor vertrek. Nou, dat was een hoop gegil, kan ik je melden. Ik ga het hier niet nadoen, maar ik heb er nog gehoorbeschadiging van opgelopen, in ieder geval. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en is ze toch al blij dat ik even gedag heb gezegd. Het voelt toch veilig zo. En we hebben uiteraard gelijk een greep uit het Gelderse nieuws voor je. Laten we daar meteen maar een blik op werpen. Ook de kranten en zo. Er ging zo'n 2 uur geleden een explosief af bij de oprit van een woning in Westervoort aan de Bekenoord. Er is schade aan een auto en het huis. Buurtbewoners die hoorden een harde knal en zagen volgens de politie iemand wegrennen. En dan de zon. Volgens dermatoloog Martina Kerkhoff is nog niet tot iedereen doorgedrongen hoe belangrijk het is om regelmatig te smeren met dit zonnige weer. In haar spreekkamer ziet ze steeds vaker patiënten met huidkanker.
1: Wat wij ook eigenlijk in de spreekkamer zien is dat veel mensen zich niet realiseren dat als ze ook buiten wandelen of in de tuin werken of lekker op de fiets zitten, dat dat ook dezelfde zon is. Het is niet alleen maar het liggen bakken op het strand waarbij je alert moet zijn.
0: Smeren, smeren, smeren. En dermatologen slaan ook nog alarm over dit. Een influencer is geen specialist, staat in de Gelderlander. Door influencers op social media gebruiken tieners en jongvolwassenen veel te veel cosmetica. Bijna 90% van de Nederlandse dermatologen ziet geregeld patiënten met huidproblemen. En er moet sneller worden ingegrepen bij signalen van huiselijk geweld, soms nog voordat strafbare feiten zijn bewezen. De VVD komt met een plan dat het kabinet oproept om dat juridisch mogelijk te maken. De Telegraaf meldt dat daar een meerderheid voor lijkt te zijn in de Tweede Kamer. En dat wereldkampioenschap voetballen lijkt nu langzaam echt te beginnen. Dat blijkt ook wel aan de voorpagina's van de kranten. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Japan. En bondscoach Ronald Koeman die heeft zijn selectie bekendgemaakt. Daarin een opvallende naam, Marten de Roon. De teruggekeerde de Roon speelde zijn laatste interland op 24 maart 2024. Ja, ik moest ook even knipperen met mijn ogen, maar dat is de datum. Kort daarna miste hij het EK door een blessure. Hij kreeg de voorkeur boven een aantal andere jonge spelers.
2: Op het moment dat Schouten wegvalt, kijk je naar je middenvelders. En dan kun je Smit van Lente niet vergelijken met de Roon. En niet vergelijken met Schouten. Want dat is echt een controlerende middenvelder. Een slot op de deur op je middenveld. Wat Kees Smit en wat van Lente niet zijn. Ja, en dan zet je het af tegen de andere middenvelders die je wel selecteert.
0: Ja, de Koeman is trouwens heel erg duidelijk waarom we naar het WK toe gaan. We gaan namelijk niet voor spek en bonen meedoen.
3: Doe mee om te winnen. Niets is onmogelijk en daar gaan we voor.
0: Ah, dat is toch een beetje lekker die Hollandse winmentaliteit, zou ik maar zeggen. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Reageer ook vooral in de app of stuur een mailtje naar joost@gld.nl. We gaan naar Rolls Royce en de Pet Shop Boys raden. Een goed begin is het halve werk. Kort intro van de plaat en mag je even opstaan met die breinbreker zo meteen.

Heel veel liefde met Radio Gelderland en goedemorgen Gelderland. Goed begin komt eraan, plaatje raden. Ik laat een intro horen van een plaat en jij moet raden welk liedje het is. Zometeen gaat het gebeuren. Ik heb nog wat tijd over, dit half uur. Dus ik dacht, ik draai even de nieuwe City to City nog.

10 voor half 7, Radio Gelderland. De nieuwe van City to City, Tessie. En dat heeft even geduurd. Nou, eigenlijk was het gewoon een gelegenheidsduo. Er werd muziek opgenomen voor een commercial. Dit nummer ken je: The Road Ahead.

0: Veel gedraaid op Radio Gelderland ook destijds. En nu hadden ze weer zin om een nieuwe plaat op te nemen. City to City dus, hier op de radio. En nu...
1: Een goed begin... is het halve werk.
0: Welke plaat was dat? Nou, misschien dat ik hem straks nog een keer laat horen. Een breinbreker voor deze ochtend. Straks naar de headlines. Hoor je om welke plaat het gaat, ga ik hem ook draaien. Maar je mag het alvast laten weten via joost@gld.nl of een appje naar de Omroep Gelderland app. Klik dan even op het spraakblokje, je weet het.

0: Zo'n liedje waarbij je mondbeweging een beetje kan oefenen. Stevie Wonder en de part-time lover Gert. Die doet een duit in het zakje als het gaat om een goed begin.
1: Kerel, was het nou met Bianco met Don't Blame It On That Girl uit 1988?
0: Oh, nou dat is hem niet. Ik laat hem nog een keer horen. Het ging wel erg snel, hè?
2: Een goed begin.
0: Al moet ik zeggen dat er al wel goede antwoorden in de app zijn binnengekomen. Maar je hebt nog even om te raden.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
5: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
0: Zo, het is 6:30 geworden op Radio Gelderland. In Elburg 8,4 graden en in Lindenholt, dat is in Nijmegen natuurlijk, 11,1. Vandaag wordt het zonnig weer en droog zomerweer. Bij matige noordoostenwind loopt het kwik op naar 25 graden. Mijn steun en toeverlaat Pieter hier in de studio zegt dat het in zijn huis op dit moment 25 graden is zelfs. Lekker doorluchten die handel. Het blijft verder wel droog. En dit is er in het nieuws. Er ging een explosief af bij de oprit van een huis in Westervoort aan de Bekenoord. Rond 4 uur hoorden bewoners een harde knal en zagen volgens de politie ook iemand wegrennen. Er worden camerabeelden bekeken door agenten. En de vertrekkende Apeldoornse wethouder van asiel en opvang is het niet eens met het plan om in de Maten een noodopvang voor asielzoekers te realiseren. Ze woont zelf in de wijk. De geplande komst van een spoednoodopvang voor asielzoekers daar in de Maten leidde de afgelopen weken tot protesten en zelfs rellen. Meer nieuws op WebNF van Omroep Gelderland.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
8: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
8: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom. In Huissen.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: Doedida, Eliza Doolittle, Back Up en Domino Van Morsen. Dat is fijn wakker worden hier in Goedemorgen Gelderland. De zwemvierdaagse bij openluchtbad Klarenbeek is in volle gang. En onze eigen Mille die heeft er al 3 keer 40 baantjes op zitten daar. Ze doet voor de 6e keer mee.
1: Ik ben zelf nog een beetje buiten adem. Ik heb er zojuist 40 baantjes op zitten. Dat is 2 kilometer. Hier in het zwembad wordt op en neer worden baantjes gezwommen. In allemaal rijen is iedereen keihard bezig. Sommigen zelfs 60. Ja, hier bij Klarenbeek is het dus heerlijk afkoelen. Dus ja, heerlijk zo deze week.
0: Nou, succes voor haar. En voor de 6e keer dus morgen waarschijnlijk die medaille. Dan nog 1 dagje zwemmen. Nou, er werd al in de app gevraagd. Het goed begin, het antwoord, komt dat nog? Ja hoor, dat komt zeker.
2: Ja, dat gitaartje en dat saxofoontje, dat is van de Blue Monkeys met It Doesn't Have To Be This Way. En dat komt uit 1987. Dat is hem.
0: Oh, Gert. Ja, het is weer mis, hoor. Het is weer mis.
3: Goedemorgen, Joost. Nou, die ging snel, maar de Blow Monkeys met It Doesn't Have To Be This Way. Hè? Was wel een pittig, hoor. Mooie uitzending. Groetjes, Rento. Doe.
0: Oh, weer fout. Wel de Blow Monkeys. Maar niet die genoemd werd door Gert onder meer. In de app is hij wel goed binnengekomen bij mij, hoor.
4: Een goed begin. Een goed begin is het halve werk.
0: Het is namelijk Digging Your Scene. Ah, lijkt allemaal op elkaar, die platen, zo is het ook.

0: Ja, je hebt ook al gelijk. Ze lijken allebei wel een beetje op elkaar.
1: Zeker. Digging Your Scene, de Blauwe Monkeys. Wouter had het wel goed trouwens.
2: Het is Digging Your Scene.
1: En dat had hij al goed ver voor de headlines trouwens. Dat moet ik wel verklappen. Ja, we houden het een beetje spannend, hè, hier bij Radio Gelderland. Ik ben benieuwd naar het weerbeeld voor de komende dag. Hoe zit het met die temperaturen? Je hoort het nog dit uur.

0: En eerlijk is eerlijk, ik ben er zelf ooit ook over gestruikeld. Maar zo spreek je het echt uit.
1: Probably the two Irish legends ever.
2: Phil Lynott and Paul McGrath.
1: It's Lynott. Don't ever say Lynott. Phil Lynott, lad.
2: You're so wrong.
3: Oh my God.
2: Believe me,
1: I'm from the south. You're up there calling him Lynott like a load of fucking...
2: I'm from closer to Dublin than you are.
1: I lived there, went to college there.
2: No, I would say Belfast is more...
1: I used to suck up...
0: Nou, dat zijn twee Ierse muziekliefhebbers die daarover soebatten en een beetje schelden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar we weten dat het...
4: Hoe is het buiten?
0: Lil Lynott is dus. Zo, je weet het nooit, hè. Programma vol verrassingen. Ik was het niet, die schot. Jeroen Helfrink gaat zeker ook niet schelden op de radio. Goeiedag, Jeroen.
5: Zeker niet, Joost. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe is het buiten? Mooi, hè?
5: Ja, het is fris nu. De temperatuur ligt ruim onder de 10 graden. Ik ben met 9 graden op de hele. En aan de grond was het soms dicht bij nul. En bij de noorderburen in Drenthe heeft het zelfs aan de grond gevroren. Dus het is fris nu buiten.
0: Ja, zeker. Maar de temperatuur binnen kan wel warm zijn, hè, als je de boel bijvoorbeeld...
5: Zeker. Ik zou zeggen, gooi alles nu open, want die warmte kan het huis uit. Ik heb het vannacht ook gedaan. De woonkamer was nog maar 16 graden. Dus ik kan die warmte wel weer tegemoet vandaag en morgen. Want zeker morgen wordt het flink warm, want als we even vooruit gaan kijken... vanmiddag wordt het met veel zon 25 tot 27 graden. En komende nacht wordt het niet meer zo koud. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. En dan is het morgen zelfs 30 tot 32 graden en drukkend warm.
0: Oh jee, nou, dan moet je heel voorbereid zijn. Nou, we hebben deze ochtend ook over smeren. Doe dat vooral om de kans op huidkanker te verminderen. Dat is zeer belangrijk, zeker met die hoge temperaturen dan, Jeroen.
5: Ja, op zich heeft dat nog niks met de hoge temperaturen te maken. De zon, het heeft vooral met de zonkracht te maken. En die kan ook juist met lage temperaturen heel hoog zijn. En dan is het juist nog extra verraderlijk. Maar goed, smeren en weren zeggen we altijd. En ja, doe dat vandaag ook, want de zonkracht ligt zo'n beetje op 6 tegen 7. En dat betekent dat de onbeschermde huid binnen een kwartier kan verbranden.
0: Oké, let daarop. Heel even kort nog, we gaan er deze ochtend nog uitgebreider over praten hoor. Maar hoe ziet het daarna uit als die warme temperaturen voorbij zijn?
5: Nou, vrijdag kunnen we in de avond nog rekening houden met een forse onweersbui in het oosten van de provincie. En of dat dan ook betekent dat de warmte dit weekend weg is... daar kunnen we even komend uur naar kijken.
0: Gaan we zeker doen. Jeroen, dankjewel.

De Pasadena. Zullen we nog even kussend dit uur afsluiten? Of nou ja, meer kussend. Ja, lips, hè. Lucky Lips. Rod Brown.

0: grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl. Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
5: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
4: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
6: I feel fantastic!
4: Zo blij was hij dus. Het is voor de eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
7: Nou, het is wel duidelijk hoe blij die was, hè? Dit is Radio Gelderland. Op de A2 staat het vast richting Utrecht tussen afrit Veghel en Zaltbommel. Plus 11 minuten en 9 minuten lang onderweg. Op de A50 richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede. Let's
10: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
6: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Ik hoop dat jij een vette crush hebt op Radio Gelderland. Misschien Jennifer Page op de zender. En Goedemorgen Gelderland is weer een uurtje verder. 28 mei en een grote boomtak is afgebroken aan de Langvorst in Nijmegen. Die tak die kwam gisteravond terecht op 2 geparkeerde auto's met schade en aan ruiten en koplampen tot gevolg. De brandweer heeft de tak ook in stukken gezaagd. En er is een explosief afgegaan bij de oprit van een woning in Westervoort. Dat gebeurde rond 4 uur aan de Bekenoord. Er is schade aan een auto en het huis zelf. Buurtbewoners die hoorden een harde knal. En die zagen ook nog iemand wegrennen, hebben wij dan weer van de politie gehoord. In de krant het volgende. Het net sluit zich rond de Mokromafia, meldt de Telegraaf. Het uitleveringsbedrag tussen Nederland en Marokko kan op brede steun in de Tweede Kamer rekenen. Met het akkoord wordt het mogelijk om kleinere criminelen en verdachten eenvoudiger onderling uit te leveren. En nu is uitlevering op basis van VN-verdragen vooral beperkt tot de zware internationale criminaliteit. Dan gaat het bijvoorbeeld om terrorisme, georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. Trouw, daarin lees ik dat het aantal mensen zonder papieren zwaar wordt onderschat. Dat komt door de gebruikte onderzoeksmethode. Beter berekenen leidde tot veel hogere cijfers. Zonder papieren dus. We lezen dat in de krant. In de papieren krant lezen we dat. Het wereldkampioenschap voetballen lijkt nu langzaamaan echt te beginnen. Blijkt ook wel aan de voorpagina's van alle kranten. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Japan. En bondscoach Koeman die heeft zijn selectie bekendgemaakt. Daarin één opvallende naam, Marten de Roon. De teruggekeerde de Roon speelde zijn laatste interland op 24 maart 2024. Kort daarna miste hij het EK door een blessure. Dat kun je misschien nog wel herinneren. Hij kreeg de voorkeur boven een aantal jonge spelers.
1: Ik denk dat Schouten wegvalt. Kijk je naar je middenvelders. En dan kun je Smit van Lente niet vergelijken met de Roon. En niet vergelijken met Schouten. Want dat is echt een controlerende middenvelder. Een slot op de deur op je middenveld. Wat Kees Smit en wat Valente niet zijn. En dan zet je het af tegen de andere middenvelders die je wel selecteert.
0: Spannend hoor. Ik heb er ook wel weer zin in, moet ik zeggen. En zometeen heb ik zin om Rosalie de Graaf even te horen uit Doesburg. Zij heeft namelijk een metershoge muurschildering gemaakt weer. Zometeen hoor je er van alles over, hoe dat zit. En ze gaat ook aan de slag voor het WK trouwens. Van Koeman naar Rosalie de Graaf of zo.

0: Heerlijke zomerse plaat. Je komt meteen in flamengo-stemming, zeg maar. Hier op Radio Gelderland van Paco. En nu iets heel anders. Want graffiti-kunstenares Rosalie de Graaf uit Doesburg heeft al op veel verschillende plekken in Nederland ook vooral metershoge muurschilderingen gemaakt. Dat doet ze onder haar kunstenaarsnaam Roos Arts. En ze heeft nu een heel speciaal aanbod gekregen. Voor het wereldkampioenschap voetbal is ze namelijk speciaal naar Dallas afgereisd in Texas om daar een muurschildering te maken.
1: Ik ben helemaal vanuit Nederland dus hierheen gevlogen om een enorme muurschildering te maken voor FIFA World Cup. Dallas die gaat namelijk de FIFA hosten dit jaar. En verschillende landen die doen mee, waaronder Nederland. Dus ik heb natuurlijk de Nederlandse jongen als allereerst in de voorgrond geschilderd. En daarnaast zie je andere kinderen die ook voetbal spelen. Dus alle landen die meedoen, die zie je ook in de schildering. Ik ben dus zelf aan het schilderen. Ik heb zelf alle ontwerpen gemaakt en alles bedacht. Maar ik heb dus assistenten die mij daarbij helpen. Ik heb twee mannen uit Nigeria en drie Mexicanen die me helpen. Dus ja, het is een mannenteam. Als enige vrouw is dat altijd. Maar je ziet verschillende elementen uit de natuur in terug. Lokale planten. Halverwege de dag is echt ontzettend heet. Echt twee telefoonschermen van mij zijn al doorgebrand. Dus dat is wat minder. Het is echt 30 graden plus elke dag. Extreem kapot. We hebben drie grote machines waarin we werken. Het is echt een van de grootste muurschilderingen die ik ooit heb gemaakt. En het is sowieso de grootste in Dallas en een van de grootste in heel Texas. En we werken echt dagen, 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik maak echt 10 tot 12 uur per dag. Ik kan me niet herinneren dat ik zo hard heb gewerkt ooit in mijn leven. De moeheid kickt in.
0: Oh ja, 10 tot 12 uur per dag. Dat doe ik ook wel eens hoor. Roos, geen probleem. Komt omdat radiomaken zo leuk is. Rosalie de Graaf dus met haar project in Dallas voor het WK. Nou, het eindresultaat is vast nog wel een keer te checken hier in de app van Omroep Gelderland bijvoorbeeld. We gaan weer meedoen aan de spelletje zometeen. Plaat de Lik komt eraan na Georgie Fame en de Rolling Stones.

0: Goedemorgen, ik ben Joost op de Radio Radio Gelderland. En dit was Georgie Fame, die is er ook gezellig bij.
1: Plaat delict.
0: Hoogste tijd. Ik lees een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou dus de vraag om dat op te lossen. Weet je om welke plaat het gaat? Nou, de gouden tipgever krijgt de Radio Gelderland zaklamp van mij. Hier volgt het procesverbaal van deze ochtend. De platenpolitie onderzoekt een duo. Ze hebben een enorm geld.

geluid gemaakt, denkt de politie. Volgens getuigen reden de twee dwars door meerdere straten, voortdurend op de vlucht voor de autoriteiten. Onderweg werden motels, achtervolgingen en een haast romantische soort roekeloosheid gemeld. De verdachten zouden vooral uit zijn geweest op snel geld en ook een snelle aftocht. Laat maar weten via de app en joost@gld.nl.

0: Need Soul Music. En wij zoeken een plaat Delict 2. En namen spelen een hoofdrol in de zaak. Een duo is voortvluchtig. Ze hebben een groot geldbedrag gestolen. Ik zoek een plaat uit 1976. De vlucht verliep niet bepaald geruisloos. En het gaat dus over geld. Het gaat over rennen. Nou, dan denk je bijvoorbeeld al aan Money in de titel bijvoorbeeld. En dit was ook nog een audio-hint even.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Geraniums, €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmom.
6: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
7: Emma, je zal ons geheimtje toch niet verklappen?
8: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
9: Ernstings Family!
8: Aanbevolen door vrolijke families.
0: En zo is het alweer bijna 19:30 geworden op Radio Gelderland. Dus even checken hoe het met de temperaturen zit in de provincie. In Heerde 10,3, in Nederhemert 13,3. Nou ja, en we horen straks van Weerplaza hoe het uitgebreider gaat verlopen met het weer. Maar het wordt in ieder geval weer zonnig en droog, 25 graden. En geen spatje regen, dus misschien later nog wat verkoeling deze week of na het weekend pas. Belangrijkste nieuws van dit moment. De gemeente Berkelland gaat 4 wandelpaden in Neden met staalslakken definitief vervangen. De raad stemde in met de aanpak van 8 ton... omdat de paden mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid en het grondwater. En een grote boomtak is afgebroken aan de Langvorst in Nijmegenstraat. Die tak die kwam op 2 geparkeerde auto's terecht met schade aan ruiten en koplampen tot gevolg. De brandweer heeft de tak in stukken gezaagd. Meer nieuws lees je altijd in de app van Omroep Gelderland en natuurlijk ook op gld.nl.
10: Verf, vloer en meer, alles onder één dak. Kijk op nama.nl. Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
11: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
10: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Gun jezelf een Holland-America-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt Of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis. Of net eigenlijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Sam en Dave, hold on, I'm coming. Zometeen de uitslag van Plaat Delict. Jack ga ik zometeen spreken, want die heeft het goede antwoord. En nu gaan we nog even naar een huisje in Zoutelanden in Zeeland, zou je kunnen zeggen. Nou ja, symbolisch dan. Bluff en Gijke Aarnaat, die hebben erover gezongen. En niet onverdienstelijk. Nou, ze zijn niet de enige, die toeristen, want er komen er heel wat naar de kust. En dat zorgt voor een bijzonder probleem. Er worden veel pizza's besteld, en het viel me op in het nieuws. En de dozen van die pizza's, die zorgen voor problemen. Ze passen namelijk niet in de vuilnisbak. Dus hebben ze daar nu speciale pizzadozen vuilnisbakken.
1: Er worden hier best heel veel pizza's in dozen aangevoerd. Hè? Van mensen die op het strand zitten. Een aantal pizzeria's in de buurt, maar ook bezorgservices. Die dan op het strand of hier op het duin op de dijk hun pizza opeten. En dan die dozen kwijt moeten. Nou, die werden hier, ja, er staan hier overal bakken. Maar die pizzadozen hebben best veel ruimte in beslag. Dus die bakken, ja, die liepen heel snel vol.
0: Ja, dat is ook wel handig, hè? Je kunt dan iets ook in die pizzadozen stoppen en dan goed wegdoen of zo. Nou, het klinkt een beetje spooky wel, maar dat kan dus daar in Zeeland.
2: Plaat Delict.
0: En ik verwelkom op het politiebureau Jack. Goeiedag, Jack.
3: Goeiedag.
0: Hallo. Jij wist het, hè?
3: Ja, ik wist het wel, maar nou ben ik de naam alweer kwijt van de band. Het is in ieder geval Take the Money and Run. Dat is een uitspraak die ik altijd doe als ik een keer op winst sta, als ik hier in een casino ben.
0: Oh, oké. Okay. En hoe gaat het daar dan, even kort, in dat casino?
3: Ja, als je een keer op winst staat, dan moet je maken dat je weg bent, want anders ben je het kwijt.
0: Ja, maar dat is jou dus overkomen al, dus begrijp
3: ik. Nou, ik heb wel eens een keer wat gewonnen, maar meestal verlies je daar natuurlijk.
0: Ja, maar dat gaat dan in, dan is het tientjes werk, Jack, of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, ik ben er al lang niet meer geweest, dus ik kan niet goed tegen verlies daar.
0: Oké, voor je het weet ben je gokverslaafd, hè?
3: Ja.
0: Ja, Ballad of Bonnie and Clyde werd nog genoemd. Simon & Garfunkel. Ja, er werden heel veel duo's genoemd in de app. Maar jij hebt de titel van de plaat goed, Steve Miller Band. En dan zeg jij, oh ja.
3: Ja.
0: Ja, inderdaad.
3: Dus, ik wist het eigenlijk meteen. De titel wist ik meteen, maar ik moest even kijken wie dat de band was.
0: Ja, nou, heel fijn. Dan is deze zaak gesloten. En dan wil ik jou namens de platenpolitie hartelijk danken voor het oplossen van dit delict.
3: Dankjewel.
0: Ja, jij hebt de zaklamp gewonnen.
3: Ja, ik heb er al eentje.
0: Oh jee. Nou, ja. Niet verder vertellen hoor.
3: Als ik meteen een oplossing weet, dan reageer ik bijna altijd.
0: Oh, oké.
3: Okay. Nou, dan niet.
0: Je mag na een aantal maanden mag je gewoon opnieuw meedoen met dit spel. Dat is geen probleem. En anders geef je hem cadeau aan iemand, hè? Dat kan.
3: Ja, ik geef hem gewoon cadeau aan iemand.
0: Oké. Okay. Ja, en er waren gewoon heel weinig goede antwoorden in de app.
4: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

Als je tussen maart en nu twee zaklampen scoort bij Radio Gelderland, nou, dan ben je goed aan het speuren geweest, zou ik maar zeggen. De Steve Miller Band dus, dat was de uitslag van de platenlicht van vandaag. Morgen weer een nieuw procesverbaal. Hey, ik had het net over Bluff en over Geike. En Bluff heeft ook samengewerkt met Counting Crows.

Frank, een paar dagen vrij. Hij is er maandag weer. En nu Joost aan het roer hier op Radio Gelderland. En Zoe Levi, gewoon op zijn Nederlands. Sluit me in je armen. Dit is Natalie Cole.

0: zijn door een appje te sturen. De Omroep Gelderland app en het spraakwolkje Natalie Cole. Hey Joost, zegt Marcel, dit is voor mij op dit moment de beste zangeres van Nederland. Daar bedoelt hij niet mee Natalie Cole, want dat is geen Nederlandse zangeres, maar Zoe Levi die we daarvoor draaiden. Wat een stem. Ik ben het daar eigenlijk volkomen mee eens, Marcel. Heb ik hem ook teruggeappt? Nu ga ik terug appen niet, maar wel praten naar Jeroen Elfrink van Weerplaza. Goeiedag.
1: Goedemorgen Joost.
0: Terugpraten en dan krijg ik het weer op mijn spiezen krijg ik gewoon terug. Want het belooft weer een mooie zonovergoten dag te worden volgens mij.
1: Ja klopt, het is perfect zomerweer en dat eind mei. Veel zonneschijn, wel is het deze ochtend nog fris. De temperatuur ligt nu rond 12 graden. Maar ideaal om even die kou weer, of de kou, die minder warme lucht, de woonkamer in te laten. Want het wordt vanmiddag echt weer warm. De temperatuur stijgt naar 25. Tot lokaal zelfs weer 27 graden in de provincie.
0: Ja, en daarna krijgen we nog warmere temperaturen, begrijp ik.
1: Klopt. Komende nacht zakt de temperatuur al niet meer zo ver als afgelopen nacht. We zien 15 graden in de Achterhoek. Tot een stedelijk gebied zelfs 17 of lokaal 18 graden. En morgen wordt het dan tropisch warm met 30 graden. Daarbij ook een hoge luchtvochtigheid. Dus het wordt ook drukkend warm. En tijdens de namiddag en avond duiken er een paar flinke onweersbuien op. Vooral in het oosten van de provincie. Er moet ook echt even rekening worden gehouden met lokaal pittige buien.
0: Oké, wel verkoelend dan. En daarna?
1: Zaterdag is het heel aangenaam. De ergste warme lucht of de benauwde lucht heeft ons land verlaten. De wind komt uit het noordwesten en het wordt nog zo'n 26 of 27 graden. Daarbij een afwisseling van zon en stapelwolken. Ook zondag heel aangenaam met 24 graden en grotendeels droog. Dus ja, het weekend zelf ziet er eigenlijk nog best wel goed uit.
0: Oké, misschien wel leuk. Dat kunnen we volgende uur even doen. Als je een beetje vergelijkt deze periode met andere temperaturen in Europa. We hebben natuurlijk al gehoord dat het heel warm is geweest in Spanje al volgens mij. Hè?
1: Ja, klopt. En ook in Frankrijk en recent nog in Londen. Daar hebben ze een nieuw temperatuurrecord te pakken. We kunnen even komend uur wel even een rondje door Europa doen. Want niet alleen bij ons is het warm, maar we kunnen ook kijken waar bijvoorbeeld kouder is dan bij ons.
0: Oh ja, nou daar ben ik wel benieuwd naar. En daar kun je dan je vakantieplannen misschien nog even op afstemmen. Hè?
1: Precies, komt goed. Gaan we
0: Jeroen,
1: kijken.
0: Tot later. Hoi hoi.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Trien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
5: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
4: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
6: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
4: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
7: Nou, mijn model heeft dat weer niet. Moet ik weer in de buidel tasten. Maar goed, misschien dat ik het doe. Dit is Radio Gelderland. De verkeersinformatie, de A1 richting Apeldoorn tussen Badme en Twello. Bijna 40 minuten langer onderweg. Ongeluk gebeurt daar. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A2 richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een kwartier extra. Ook een kwartier extra op de A28 richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Plus 20 op de A50 richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En zijn dat de meldingen? Ook heb er nog 1 op de N325 richting Nijmegen vanaf de Duitse grens komende. Tussen Beek en Lent. 11 minuten.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bye.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: Don't Get Me Wrong van de Pretenders. Goedemorgen Gelderland. Even zonder Frank, die is er maandag weer, maar wel met Joost. En hoe is jouw ochtend? Laat het even weten in de app. Straks nog over het EK zandsculpturen. Dat gaat weer van start. Nou, over enkele minuten eigenlijk. In Garderen, een hele happening is dat. Met veel zand dus. En het WK, de selectie is bekend. Zometeen hoor je Koeman dan nog even over. Nou, heel kort hoor je hem erover. Maar eerst, dermatologen die slaan alarm. Een influencer is namelijk geen specialist, staat in De Gelderlander. Door influencers op social media gebruiken tieners en jongvolwassenen veel te veel cosmetica. Bijna 90% van de Nederlandse dermatologen ziet geregeld patiënten met huidproblemen. Asielminister Bart van den Brink die tikt gemeentes die geen asielzoekers op willen vangen op de vingers. Gemeentes zoals Hattem en Voorst die hebben een brief gekregen waarom zij nog geen asielzoekers opvangen. Als gemeentes niet leveren, kunnen ze onder verscherpt toezicht komen te staan. In het uiterste geval gaat de minister ze dwingen, staat in de Stentor. Ja, Oranje dus speelt zijn eerste wedstrijd. 14 juni gaat dat gebeuren. Dat is een zondag tegen Japan. Moet ook een beetje opletten op de tijden. Hè. Ik hoor al mensen van ja, ik ga er niet voor opstaan. Want vanwege die verschillende landen zullen die wedstrijden op allerlei tijden worden uitgezonden. Bondscoach Ronald Koeman maakte zijn selectie bekend. Dat deed hij gisteren. En hij is trouwens wel duidelijk waarom we naar het WK toe gaan. Niet voor spek en bonen in ieder geval.
1: Mee om te winnen. Niets is onmogelijk en daar gaan we voor.

0: Of het geluid van zand in een kruiwagen scheppen. Nou, was dat dat? Een kiepen? Nog een keer. Ik denk, pak even dat erbij, maar niet. Ja, inderdaad. Steen en zand. Nou ja, het gaat over zandsculpturen, want de spanning stijgt in Garderen. En daarom bel ik nu even met Maxime Gazendam. Hij werd in 2015 Nederlands en Europees kampioen zandsculptuur. Een nieuw EK begint daar eigenlijk letterlijk over enkele minuten. Op Gelderse bodem dus, want zeg je zand, dan zeg je Garderen en andersom. 5 topkunstenaars uit Polen, Nederland, Ierland, Frankrijk en Spanje gaan de uitdaging aan. Nou, ze gaan aan de slag dus, Maxime. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dat klopt. We gaan vandaag beginnen. En volgende week donderdag is de grote finale. Om 2 uur moeten alle sculpturen worden beoordeeld.
0: Ja, want het zou een beetje raar zijn als je dat in 1 dag zou afronden. Dan krijg je rare sculpturen, denk ik.
1: Nou, niet zozeer raar, maar ze zullen een stuk kleiner zijn en niet zo gedetailleerd. Dus ja, in 7 dagen kunnen we veel meer bouwen van de 35 ton die elke deelnemer krijgt. Dus de sculpturen worden na een week echt prachtig.
0: Ja, dat is dus goed geregeld met dat zand. Iedereen dezelfde hoeveelheid, dat is ook logisch, want het is een wedstrijd. Krijgen ze ook nog speciale opdrachten of is het vrij aan de slag?
1: Het is vrij aan de slag binnen de grenzen van het thema. En het thema voor alle 5 deelnemers is het Romeinse Rijk. En dat sluit mooi aan bij de tentoonstelling die we hebben. Maar binnen dat thema mogen ze echt een volledig vrij ontwerp maken waar zij denken mee punten te scoren bij de jury.
0: Maar als je dus iets speciaals wil doen, is er wat attributen of zo erbij wil zetten, dat mag allemaal?
1: Het is een zandsculptuurwedstrijd. Ja. Dus we hebben wel wat regels. En een van de regels is dat men alleen maar zand en water mag gebruiken. Er komen geen vlaggetjes op. En er zullen geen schelpjes en pareltjes in verwerkt worden.
0: Dan wordt het ook een chaos als iedereen inderdaad emmertjes en toestanden en attributen gaat meenemen, lijkt me, requisieten. Het moet wel overzichtelijk blijven allemaal. Kriebelt het dan zelf ook niet als je daar een beetje rondloopt om dan toch mee te doen?
1: Jazeker wel, maar ik ga me heel erg inhouden, want een van de regels die er natuurlijk ook is, dat alle deelnemers zelf het sculptuur moeten maken en dat ze daarbij geen hulp mogen krijgen. Dus ik ga me inhouden, maar ik ga er lekker van genieten en dat raad ik het publiek ook aan.
0: Je kan natuurlijk achteraf stiekem heel even in de nacht of zo, of buiten openingstijd, even een klein dingetje ergens veranderen.
1: Ja, dat kan, maar ik ga dat zeker niet doen. Dat raad ik ook niemand aan. We kunnen er mooi van genieten wat deze topkunstenaars maken. En ik laat me ook graag verrassen, want zij kunnen weer heel veel dingen en bedenken dingen die ik zelf niet zou kunnen.
0: Ja, je ziet het ook echt als een kunstvorm.
1: Ja, zeker. Het is ook echt een professioneel vak wat deze mensen uitvoeren. En we zijn heel trots dat we ze hier naar Nederland hebben mogen halen.
0: Ja. Ja, ik moet er niet Piet Luttig over doen natuurlijk. Nee, ik denk alleen maar aan, ja, zoals ik vroeger op het strand speelde met een emmertje en een schepje. En dan probeer je natuurlijk ook wat uit. Dan maak je 2 torens of zo voor een kasteel. Maar ja, uiteindelijk zakt dat dan allemaal snel in elkaar. Dit is wel even wat anders.
1: Dit is iets andere koek. We hebben ander type zand. Dit zand blijft wel staan in tegenstelling tot het zand van het strand. En we werken ook met een emmertje en een schepje, maar ook met heel veel gedetailleerde spateltjes en ander gereedschap.
0: Ja. Zoals je dat ook hebt bij een metselaar of zo bijvoorbeeld. Is
1: ja,
0: wat.
1: Ja, precies. Ja. Het zijn echte beeldhouwers, echte kunstenaars.
0: Ja, oké. Okay. Die deelnemers met 6 elke dag een beetje met al dat zand tussen de tenen weer aan een nieuwe dag beginnen, stel ik me zo voor.
1: Ja, dat klopt. ze werken 8 uur per dag, dus ze beginnen zelfs al voordat het publiek komt. Want we zijn geopend vanaf 10 uur en de kunstenaars beginnen om 8 uur 's ochtends al. Ja. Dus dan hebben ze al een klein voorsprongetje voordat het publiek komt. Gaan we er wat moois van maken.
0: Oké, en doen ze dat ook op blote voeten eigenlijk? Of is dat,
1: als mooi weer is wel, ja hoor. Wat mij betreft wel. Daar hebben we geen regeltjes over. Nee.
0: Oké. Nou, genieten daar. Dankjewel voor de toelichting.
1: En ik zou zeggen, wees welkom zelf ook om even een kijkje te nemen.
0: Oké, Maxime.

zij niet, maar Daniel, Ingrid, Marielle, Anne, Ron, Walter, Emmy, Marcel, Tony, Rob, Annemiek, Henk, Marijke, Hans, Stoken, Robbie, Wouter, Ed, Willem, Gemma, Hemke, nog een ton, Evert. Nou, zo kan ik uren doorgaan. Die zijn er wel bij. Want dat zijn namelijk luisteraars die met velen weer gereageerd hebben op de uitzending en geappt hebben.

0: Natuurlijk ben ik erbij, je bent alleen jezelf vergeten. Ja, maar het gaat om jou als luisteraar, hè? Maar goed. Ik ben Joost, aangenaam. En de Mary Jane Girls, die waren er ook in My House op Radio Gelderland.
1: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
4: Mijnleesbril.nl.
5: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
7: Emma, je zou ons geheimpje toch niet verklappen?
8: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family! Aanbevolen door vrolijke families.
9: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
0: Half negen geworden op Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland. In Noordeinde is het 13,3 graden op dit moment en in Barneveld 15,6. Het kwik loopt op naar 25 of 26 graden vandaag in de provincie en het blijft droog. Dit is er aan de hand in Gelderland. Berkelland gaat de verhardingslagen met staalslakken op vier paden in Neede definitief vervangen. De totale kosten bedragen 8 ton. De paden kunnen een gevaar vormen als wandelaars bij stofvorming giftige deeltjes inademen. Die giftige deeltjes die kunnen ook in het grondwater terechtkomen. En er ging een explosief af bij de oprit van een huis in Westervoort. Eerder vandaag, heel vroeg al, rond 4 uur, bij een huis aan de Bekennoord. Buurtbewoners die hoorden een knal en zagen volgens de politie ook nog iemand wegrennen. Meer nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. De verkeersinformatie vind je daar niet, maar die lees ik nu aan je voor. Die draag ik voor. 3 opvallende meldingen nog op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Plus 16 minuten. Meer dan 20 minuten lang onderweg op de A28 richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Wegen wegwerkzaamheden aan de Spolderbergbrug op dit moment. En dan nog de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. Daar hebben we vaker last van stremming. 13 kilometer daar en bijna een half uur op onthoud.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Vivante Bosman.
5: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: Get your love back, bijna 9:50. Dit is Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland. En een 26-jarige man met een verstandelijke beperking werd door een groep jongens in elkaar geslagen. Ook dreigden ze hem in de Rijn te duwen, terwijl de man slecht kan zwemmen. Een hersenschudding is een van de gevolgen van die mishandeling. De impact op het gezin is enorm. Meer daarover vanavond op tv in Plaats Delict, het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Je hoort het zusje van het slachtoffer.
1: Die merkte aan hem de eerste dag dat hij na 8 dagen na het incident is hij naar buiten gegaan met mama. En dat is zo moeilijk om dan te zien dat je kind dan op dat moment naar je hand grijpt, omdat hij zich niet veilig voelt op straat. Daar was ze wel echt emotioneel over.
0: Vanavond uitgebreid dus aandacht voor deze zaak. De politie heeft veel info over de groep en hoopt erop dat mensen zich melden die meer over de mishandeling kunnen zeggen. Laat het vooral weten ook als je die uitzending ziet en tips hebt. In ieder geval voor taxichauffeur Roos. En dan heb ik het niet over mijn vrouw, die heet ook Roos. Maar deze Roos rijdt uitsluitend nog maar vrouwen rond. Ze merkten het steeds vaker, vrouwen die opgelucht ademhaalden wanneer ze zagen dat er een vrouw achter het stuur zat. En daarom besloot deze chauffeuse 2 maanden geleden haar service geheel op vrouwen te richten, te focussen. En die vrouwen, die klanten, die reageren daar dan weer positief op.
2: Vaak mensen binnenstapten, vrouwelijke passagiers dan en helemaal opgewekt meteen. Wat leuk, een vrouw. Kan je me niet altijd ophalen? Dat soort reacties.
3: Sinds 2 maanden focust Roos zich volledig op vrouwelijke klanten. Vooral 's nachts kiezen vrouwen graag voor een vrouwelijke chauffeur, merkt ze.
2: Omdat ze dat dus in de nacht logischerwijs veiliger voelt voor ze. Zeker als ze ook zijn uitgeweest en wat op hebben of iets. Dan merk ik dat.
3: Haar vrouwentaxi krijgt veel aandacht en vrouwen reageren enthousiast op het initiatief.
2: Ja, heel veel reacties en iedereen vindt het eigenlijk heel fijn, heel prettig.
0: Ja, hulde voor Roos, misschien ook wel wat voor de rest van Nederland.

Dit is Goedemorgen Gelderland. Het lekkerste ontbijt op je radio.

Zo worden ze niet meer gemaakt. Looking Glass en Brandy. En nu een jonge Australische soulzanger, voordat we naar het weer gaan, die Bujera heet. Hij treedt gewoon op onder zijn voornaam dus, Bujera Slap. Hij brak een paar jaar geleden door in eigen land en stond zelfs al in het voorprogramma van Ed Sheeran.

0: Bujera en The Gentleman. Jeroen Elfrink, goeiedag van Weerplaza.
1: Goeiedag Joost.
0: Ja, zon overgoten vandaag. En dat belooft weer een fijne Gelderse weerdag te worden, denk ik. Voor het geval je daarvan houdt natuurlijk, hè?
1: Zeker. Temperatuur ligt nu rond 15 graden en stijgt naar 25 tot 27 graden. Veel zon, niet gek veel wind uit het oosten. En morgen wordt het zelfs 30 graden, met later op de dag ook kans op een stevige onweersbui in vooral het oosten van de provincie. En tijdens het weekend is het heel aangenaam, met 26, 27 graden op zaterdag en droog weer. En zondag ook droog met 24 graden.
0: Oké, maar het wordt nog warmer.
1: Nou, dat is zondag, dat we het al over hebben. En daarna,
0: maar daarna
1: wordt het
0: bedoel ik
1: of... minder warm.
0: Oh, oké, okay. Ja.
1: Want we zouden even kijken wat het weer in Europa zou doen. Ja. Dus vandaar dat ik het wat korter hield.
0: Klopt.
1: Nou, als we kijken naar vandaag, dan is het warmst vandaag in het zuiden van Frankrijk. In de omgeving van Bordeaux wordt het vanmiddag 35 tot 38 graden.
0: Zo.
1: Ik kan me voorstellen dat je daar niet naartoe wil. Dus mocht je de hitte willen mijden, ga niet naar die hoek. Ook morgen is het daar zo warm. Ja, en wat wel opvallend is, Londen is een van de warmste hoofdsteden vandaag van heel Europa met 31 graden.
0: Zo.
1: Dat verwacht je niet. Bijvoorbeeld in Berlijn is het maar 21 graden op hetzelfde tijdstip. Terwijl het vaker in Berlijn een stuk warmer is dan in Londen.
0: Nou, wat een verschil allemaal. Het is niet gebruikelijk voor de tijd van het jaar, wel.
1: Nee, zeker. Ook in Frankrijk vandaag echt temperatuurrecords. In Engeland verwacht ik ze vandaag niet meer. Want die zijn al verbroken van de week. En zo warm als eerder deze week wordt het daar niet. Maar het is echt opvallend warm in Frankrijk en in Bretagne. En morgen komt die warmte dus onze kant op.
0: Ja, die records die komen steeds eerder, zeg maar, vlak voor de zomer. Dat kun je wel zeggen. Tenminste, dat is dit jaar. Ja.
1: Klopt.
0: Jeroen, dankjewel. Geef jij bij Xander zometeen weer een nieuwe weerupdate?
1: Zeker.
0: Oké, dankjewel.
1: Tot straks. Fijne uitzending nog.
0: Deze bijdragers in Goedemorgen Gelderland. Want een nieuwe op de koffie met Xandra. Goeiedag.
2: Goedemorgen. Ja,
0: hallo.
2: Factor 50, hè, als ik het zo hoor. Hoofd, schouders, knieën en teen. Goed insmeren.
0: Smeren. Ja, zelfs het is heel verleidelijk dat je eigenlijk niet door hebt die zonnestraal maar eventjes op je bolletje te schijnen. En dan kan het al raak zijn. Hè?
2: Ja, dus, maar ik ben een geboren garnaal. Dus Turkije is voor mij een no-go. Ik blijf lekker in Beuningen, Gelderland, Arnhem, omgeving.
0: Ja, of in een koude studio.
2: Dat raad ik heel veel luisteraars ook aan en gewoon lekker radio luisteren.
0: Zeker. Wat heb jij als vraag bedacht vandaag?
2: Ja, ik heb als vraag bedacht. Misschien kan ik hem even bij jou peilen. Ja. Ben jij blij met je naam? Het is iets wat je natuurlijk niet kiest, maar wel voor je hele leven bij je draagt.
0: Oh, ik kan daar, nou ja, niet uren over praten, maar ik kan er wel lang over praten. Ik ben heel blij met mijn naam.
2: Ja? Ben jij vernoemd?
0: Nee, niet naar iemand uit familie of zo. Maar gewoon een korte, krachtige naam. Ja, mijn naam stamt af van Josephus, hè? Joost,
2: ja,
0: is het eigenlijk.
2: Maar stel dat je zo Jozef door het leven moet, is dat alweer een ander verhaal, hè? Die doopnamen waar iedereen vaak mee zit opgezadeld. Ik ben wel benieuwd hoe mensen hun naam ervaren. En wat ze bijvoorbeeld echt belachelijke namen vinden. Maar ook, wat vind je nou een mooie naam? Toen ik vroeger met kinderen uit mijn klas speelde, wilde ik heel graag Kitty heten. Ik heb nu niks meer met Kitty, maar en je kan zoiets met een naam hebben. Dus
0: nou, het is ook zo dat je gewoon, omdat het nu Joost heet, weet ik wel welke naam ik zelf dan niet mooi vind. Maar ik ben geboren met deze naam. Hè? Dus misschien, ik vind Daisy bijvoorbeeld en Wesley, dat vind ik geen mooie namen. Maar als ik zelf een Wesley was geweest, had ik het misschien wel mooi gevonden. Hè? Dus het is ook hoe je gevormd bent. In je...
2: Alle Daisy's en Wesley's die luisteren, gewoon reageren.
0: En die zijn net zo lief. En misschien heb je je naam wel laten veranderen, hè, om een bepaalde reden.
2: Klopt, dat maar dat kost een flinke duit.
0: Ja. Oké, alles over namen zometeen met Xandra. Veel plezier. Je hebt na 5 Star hier nog een geluidsontbijtje te goed.

0: Ik heb ervan genoten hoor, met 5 Star. En morgen doen we het nog eens dunnetjes over. Jij bent er dan ook bij, dat hoop ik althans. All Fall Down. En nu nog het geluidsontbijt. Want ja, die dikke Van Dijk, dat woordenboek, daar durf ik niet aan te zitten hoor. Dat neemt Frank gewoon mee op zijn vrije dagen en op vakantie. Gaat weer open als hij in de studio zit. Blijf tips voor die woorden wel vooral gewoon doorgeven aan frank@gld.nl. Dan pakt hij dat weer op. Bij mij krijg je het geluidsontbijt voor je kiezen. Vandaag aandacht voor Peter Druif uit Voorthuizen, die gaat de Alpe d'Huez opklimmen. Nou ja, op klompen zou je kunnen zeggen, want hij gaat het op klompen ook lopen voor KWF kankerbestrijding. Volgende week is weer de Alpe d'Huez. De Alpe d'Huez heet die actie eigenlijk, hè. Op 4 juni, dan gaat hij aan de start staan onderaan daar met zijn klompen. En zo klinkt dat dan als je met je klompen loopt. Ja, het is een soort training zou je kunnen zeggen. Nou, we hebben ook al ervaring van vierdaagse lopers die op klompen lopen. Maar Peter Druif gaat dus de Alpe d'Huez op met die klompen. Veel succes voor hem. En een fijne dag.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
9: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
12: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht. In 2 aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
11: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
13: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
11: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
14: Dan is er nog ANWB verkeersinformatie. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Waddenooien 13 minuten vertraging. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 18 minuten. En op de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 16 minuten oponthoud.
15: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Topservice in Epe.
15: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterrenslot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
23: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
22: Peugeot. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
24: Voordat ik hier manager werd,

Ibiza was here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Op de koffie. Met

Voulez-vous van ABBA. Het is 9:10 op Radio Gelderland. Donderdag 28 mei, daar leven we. Tot 12 uur is dit op de koffie. Rob is er wel hoor, die hoor je vanmiddag. Het kwam even niet uit, dus we hebben gewisseld. En wat gaan wij doen? Nou, bij koffie hoort natuurlijk muziek, die is er volop. Er is ook nieuwe muziek van de Spijt op Tante. Zanger Fokker de Jong die komt straks langs. Na 10 uur spelen we een spelletje met als trefwoord hotel. En mijn vraag aan jou is, ben je blij met je naam? Daar kom ik later op terug. Denk er vast over na. Dit is Chris Andrews.

De Police met Every Breath You Take. En we ademen meer koelte in dan de afgelopen dagen. Dat is toch heerlijker. Daar horen we meer van straks van Weerplaza. En ik vind Plaza, bedacht ik me altijd, zo zomers klinken. Dat komt vast door het zomerse playa. En dat mag ook, want de zomer is serieus in aantocht. Nog 3 weken en dan is het zover.

0: Hanna Mee en Bluff, ik ben niet meer bang. Het is 9:50.
1: De plaat bij de dag.
0: En die is afgestemd op het mooie nieuws waar Treintje Oosterhuis mee komt. Volgend jaar zit ze 30 jaar in het vak. En dat viert ze met een speciaal jubileumoptreden in Carré. Het moet een show worden van hoogtepunten uit haar carrière. En die is veelzijdig, zoals we weten. Ze zingt eigenlijk alle genres, deed mee aan het Songfestival, speelde Maria in The Passion en swingt ook nog de pan uit met Ladies of Soul. Reden om de plaat van de dag op haar af te passen. Ja, en dan kom je uit bij waar het begon. Total Touch.

Fijn nummer van de Foundations, Build Me Up, Buttercup. En daarvoor Total Touch met Touch Me There. Treintje 30 jaar in het vak, hoe snel het kan gaan. Nou, niet sneller dan 30 kilometer per uur. Tenminste, als er ergens een 30 kilometer bord staat. Vergeleken met andere verkeersborden is daar iets afwijkends mee aan de hand. Ik las dat en ik dacht dat opmerkelijk, het is mij nooit opgevallen. Maar wat blijkt, 30 kilometer borden die zijn kleiner dan bijvoorbeeld die van 50, 70 en 80 kilometer. Wist jij dat? Heb je dat ooit gezien? De reden is eigenlijk simpel. Hoe harder je rijdt, hoe minder je tijd hebt om informatie op te slaan. Bij een 100 kilometer bord moet je niet hoeven turen. Daar moet de maximumsnelheid meteen duidelijk zijn. Dus hoe langzamer, hoe kleiner de borden. Hoe zou dat bij een 5 kilometer bord staan?

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

uit 1990 van Meccano. En de maan die gaat ons iets bijzonders brengen. Op zondag, aanstaande zondag, de laatste dag van de mei, krijgen we een tweede volle maan deze maand. En als dat gebeurt, dan heet dat een blauwe maan of een blue moon. Komt in heel veel liedjes terug. En we moeten ervan genieten, want twee manen in één maand, dat komt slechts één keer in de 2,5 jaar voor. En dat is nog altijd vaker dan andere hemelverschijnselen, zoals een komeet of een zonsverduistering. En er was een cabaretier die zich afvroeg waarom die unieke momenten altijd midden in de nacht zijn. Ja, je moet er natuurlijk wel iets voor over hebben. Cadeautje van de natuur. Dit is Rod Stewart.

Tired of Being Sorry. Je hoorde Enrique Iglesias. Hij is een van de 9 kinderen van Julio Iglesias. En daarvan is ook een weer een tweeling, Victoria en Christina. Nou, dat zijn geen missen namen. En dat brengt mij bij de vraag van vandaag. Ben jij tevreden met jouw naam? Sta je daarbij stil? Moet je hem vaak spellen voor anderen? Ben je misschien vernoemd? Of zou je graag anders eten? En hoe dan? Na 10 heb ik het er graag met je over. Er zijn al aardige reacties binnen, daarvoor dank. Reageer via de app 06-22-22-1342 of mail xandra@gld.nl. Wat vind jij van je naam? Ben je er happy mee of mag het iets anders zijn?

0: Chef special op Radio Gelderland, Speed of Light. En we gaan eens kijken wat het weer ons brengt. Goedemorgen Jeroen van Weerplaza.
1: Goeiedag Sandra.
0: Ik stap de deur uit straks en wat tref ik dan aan buiten?
1: Ja, heerlijk weer. Ja. Heel comfortabel nu ook, want het is niet zo warm als de voorgaande dagen. Klopt. Tenminste op dit tijdstip. De temperatuur ligt nu rond de 17 à 18 graden. Volop zon, weinig wind. Ja, perfect. Maar het wordt nog wel warmer. Ja. Vanmiddag stijgt de temperatuur namelijk naar 25 tot zelfs 27 graden.
0: Oh, ik wou net vragen, ja, want meestal wist je de afgelopen dagen in de middag moet je niet echt lang buiten zijn. Maar voor de tuinierders bijvoorbeeld zeg je ook van hou rekening met een warmere middag.
1: Zeker. En hou ook rekening met die hoge zonkracht. Want de onbeschermde huid kan al binnen 15 minuten verbranden.
0: Zo.
1: Ook met die lagere temperaturen deze ochtend. Dus hou er toch wel even rekening mee.
0: Gaan we zeker doen. Hey, ik wil iets bijzonders voorleggen, Jeroen. Aanstaande zondag is er dus die tweede volle maan, hè, in deze maand bij. Gaan we die zien? Kan je daar iets over zeggen?
1: Die gaan we zeker zien, maar het wordt wel af en toe goed opletten, want er komen ook wat wolkenvelden voor.
0: Ja.
1: De lucht is niet zo helder als dat die bijvoorbeeld nu is. Dus we kunnen hem zeker zien.
0: Dat is een mooi vooruitzicht.
1: Maar we moeten wel vroeg de wekker zetten.
0: Ja.
1: Of laat opblijven, want zondagavond kan het natuurlijk ook nog.
0: Klopt.
1: Maar ja, het is natuurlijk lang daglicht. Dus het is vooral heel vroeg of heel laat wakker worden of blijven.
0: Om die maan te zien inderdaad. Ja. Ja, nou, goed vooruitzicht. Jeroen, onze vraag van vandaag is, ben je tevreden met je naam? Ik vind het ook even leuk om dat bij jou te testen. Ben jij tevreden met Jeroen?
1: Zeker, en ook om mijn achternaam. Ja, ik draag het met trots.
0: Hartstikke mooi om te weten. Ik wens je een hele fijne dag.
1: Hetzelfde, tot ziens.
0: Dag, dag.

Fleetwood Mac met Rihanna. Het is 6:10 op Radio Gelderland. We gaan richting het nieuws van 10:00. Daarna gaan we het hebben over namen. Ben je blij met je naam? En welke namen staan je tegen? Of vind je juist heel erg mooi? Dan heb je natuurlijk ook nog een heleboel liedjes waar namen in voorkomen. Zou er maar geïnspireerd op zijn. Dat geldt ook voor Gilbert O'Sullivan, Claire.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van.

0: het een tikje anders doet.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Ten Brundel wonen in Weel heeft ook een grote collectie Relax voor thuis.
6: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
7: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Waddenooyen. 6 minuten oponthoud. En op de A30 Ede richting Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1 is nog steeds de weg dicht.
10: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven.
0: Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
17: kozijnen. Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
23: De koffie.

Roxy Music met Angel Eyes, dus 9:20. Goedemorgen, we doen nog een tweede rondje op de koffie. Schenk nog maar eens even lekker in. Ik was gisteren bij een voorstelling in Muses in Arnhem. Kreeg je in de pauze nog een kopje koffie, dat vond ik echt chic. Eus-Jan Akjol die sloot zijn theatertour daar af. Hij is beter bekend als Eus. Een stuk makkelijker uit te spreken als Eus-Jan. En dat roept de vraag op, wat vind jij van je naam? Ben je geboren als Johannes, maar noemt iedereen je Jo? Misschien ben je wel vernoemd naar een oom, een tante of een filmacteur. Mail of app 06 22 22 13 42. Ik hoor graag wat jij over namen te zeggen hebt. Gaan we er zo over praten.

0: De Tremulous met Silence is Golden. Het is 10:15. Een naam, ja, die heb je voor het leven. En ben je daar blij mee? Of had je liever een andere naam? Dat is wat we vandaag bespreken bij de koffie. Aartje Rodermond die zegt, mijn voornamen zijn Aartje Irene. Ik ben geboren in 1941 in Oosterbeek. Aartje vernoemd en Irene door het oorlogsgebeuren. Op de lagere school zat ik met een jongen die Aart heette. Ik vond het daarom niet zo leuk dat ik ook Aart heette. Op de ULO in Oosterbeek noemde ik mezelf toen Irene. Maar er zat nog een zus op die school. En de leerkrachten kwamen er via haar achter dat ik Aartje werd genoemd. Oh, dan hoop je echt dat die docenten je het hand boven de hoofd houden. Later helemaal geen problemen meer, hoor. Nog een hele gezellige uitzending. Groeten van Aartje Irene. Nou, dat is natuurlijk een leuk verhaal. Irmgard die meldt zich. Bijzondere naam, zeker. Mijn naam is prima, niet alledaags. Ooit gevraagd aan mijn vader hoe ze eraan gekomen zijn, maar dat wist hij niet meer. Het is Irmgard Ingrid Irene. Hey, nog een Irene, Maria. Irmgard Ingrid Irene Maria. Nu zeg ik soms net een piep op met al die i's. En ik moet even aan onze lieve collega Irene zelf denken. Die werd in haar jeugdjaren heel vaak Reina genoemd. Kijk even naar Pieter, dat past er ook best wel. Het is niet zo dat iemand uitsluitend aan die naam gebonden is. Ik vind hem wel kunnen, maar Irene is dus vandaag veel aan de hand. Ik heb aan de telefoon, als het goed is, Casper Loepen. Casper, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sandra.
0: Ja, jij hebt natuurlijk een schitterende naam en je hebt een bijzondere familiehistorie. Vertel eens.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ben geadopteerd. Mm-hmm. Ik kom uit Zuid-Amerika, Colombia.
0: Kijk.
1: En toen ik hier kwam, hebben mijn ouders, adoptieouders, gewoon ouders, hebben mij de naam Casper Maria Loepen gegeven. Mijn vader heet Loepen.
0: Ja.
1: Casper was, die naam wilden ze me geven. En Maria, ik heb een Rooms-Katholieke achtergrond, dus dan kreeg je de naam Maria, ook als man zijn.
0: Ja.
1: Maar mijn Colombiaanse naam is Mauricio Gomez.
0: Kijk, dat is een hele andere koek, hè?
1: Dat klinkt al gelijk wat temperament.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ja. Ja. En is dat een bewuste overweging van jouw adoptieouders geweest om geen verwijzing naar jouw Colombiaanse namen te doen?
1: Volgens mij wel. En dat zal ik niet allemaal zeggen, maar ik ben met mezelf bezig. Het gaat niet helemaal lekker. Mm-hmm. Maar ik ben nu ook een beetje met mijn adoptie bezig.
0: En
1: ik heb het daar wel een beetje met mijn ouders. Omdat eigenlijk dat Mauricio Gomez, ik was 3 maanden toen ik in Nederland mocht komen. Maar mm-hmm. dat is eigenlijk ook al een stukje van je, hè?
0: Ja, dat is het zeker.
1: En ja, ik vind het op zich wel jammer dat, ik kan best goed begrijpen en ik ben trots op de naam Casper en ook Loepen, dat wil ik ook niet echt vanaf. Mm-hmm. Maar ik had gehoopt, had dan als tweede naam toch dat Mauricio gedaan, omdat dat natuurlijk ook al een stukje van mij is.
0: Dat is het ook, ja. Ik vind dat je het ook heel parmantig en met trots uitspreekt. Mauricio Gomez. Ga je daar nog iets mee doen, Casper? Denk je dat je dat misschien nog officieel gaat aannemen?
1: Ja, kijk, ik woon in Arnhem. Ik ben zowat de buurman van de geweldige omroep.
0: Ja.
1: En ik kwam erachter, er was nog niet zo lang geleden een adoptieavond in Arnhem, dat de gemeente Arnhem voor geadopteerden, maar ook we gaan ook naar het slavernijverleden, Katie Cotty.
0: Ja.
1: Dat daar allemaal zoveel is gebeurd dat, en de gemeente Arnhem heeft daar ook onderzoek naar gedaan, dat heb ik gezegd, goh. Mensen die geadopteerd zijn, die hun naam zouden willen wijzigen, of wat met Katie Cotty te maken, het slavernijverleden, dat mensen dat zouden mogen en kunnen veranderen en dat dan niks kost. Dat vind ik toch wel, dan denk ik, wauw, dan heb je toch als overheid, als gemeente, dan denk je mee.
0: Ja. En dan noem je iets, hè? Want een naam wijzigen, dat is bekend. Ja. Zelfs al een letter, dat is behoorlijk kostbaar.
1: Ja.
0: Dus dit is natuurlijk wel een mooie overweging. Maar kan ik me voorstellen dat jij die in jouw proces meeneemt. Casper, mag ik je bedanken voor je reactie.
1: Ja.
0: En een hele fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Ook een reactie van Hemke. Zij zegt, mijn doopnamen beginnen met HWM. Net zoals mijn oudere broer had. Dat was destijds met de post wel eens een probleem. Verder ben ik vernoemd naar de vader van mijn moeder, Herman, maar ik gebruik toch meer Hemke. Ik had liever naar mijn vader vernoemd geweest, Wim. Dan had ik waarschijnlijk Wimke had ik geheten. Vind ik wel mooier klinken, omdat ik niet zo groot van stuk ben. En dat is ook weer zo'n leuke associatie, hè? Wimke klinkt als klein van stuk. En behoorlijk aaibaar. Dank je wel voor je reactie, Hemke. Ook Hans Wildeboer reageert. Hoi Xandra, ik ben heel blij met mijn namen. Mijn roepnaam Hans, Maar als het aan mijn oma had gelegen, dan had ik Joop geheten. Net als haar man en mijn vader. Maar met mijn doopnaam ben ik wel alsnog vernoemd. Die is Johannes. Vroeger op school dacht iedereen iets met Hans en de kazen. En mijn reactie was, nee hoor, ik ben niet beroemd. Dat is, verwijst waarschijnlijk naar een geschiedenis. Dus ja, daar had ik dan verder niet van terug. Nelly noemt de namen van zonen schrijver Bart Chabot. Ze zegt, dat vind ik echt opvallend. Hij heeft de vrijheid genomen om zijn zonen Splinter en Storm te noemen. Ja, die vrijheid noem je Nelly inderdaad. Die vrijheid heb je om namen te bedenken. Maar er is wel een stelregel. Het mogen geen scheldwoorden zijn, geen achternamen en het mag ook niet te bespottelijk. Maar ja, dat laatste is natuurlijk ook weer persoonlijk. Want kijk ik eventjes naar beroemde kinderen van Johnny Depp bijvoorbeeld. Lily Rose Melody. Dat is natuurlijk ook wel weer een aparte. En onze eigen Nicolette van Dam. Lola Lily en Kiki Kate. Dat is ook behoorlijk creatief. En dan hebben we natuurlijk ook nog de uit Gelderland afkomstige Jan Rot. Tenminste heeft hier een tijdje gewoond.

En misschien denk je er ook niet heel vaak over na. Je bent nou eenmaal zo geboren. Maar het is wel iets waar je het mee moet doen en waar je iets van kunt vinden. Veel dank voor de reacties. We blijven er nog even over na mijmeren. Maar dat doen we tijdens Randy Newman met Short People. Dan heb ik het natuurlijk niet over Hemke, hè, die zichzelf kort van stug noemt. En daarom haar naam heel goed bij zichzelf vindt passen. Wij vinden hem leuk, wij vinden alle namen leuk. Dank voor de reacties.

Billy Bremmer op Radio Gelderland. Loud music in cars. Het is 10:55. We doen nog een klein blokje over de namen. Er komen echt leuke reacties binnen. En iedereen, vind ik, heeft goed nagedacht over zijn herkomst van de naam. Eline zegt bijvoorbeeld, ik ben blij met mijn naam. Vroeger op school zeiden de leerkrachten, oh ja, Eline Veren. Dat vond ik als kind nooit leuk. En ik schreef mijn naam als Eline, dus met E-I-E. Nu schrijf ik met trots Eline. Mijn doopnamen zijn Jenny, Carolina, vernoemd naar een tante. Jouw naam vind ik trouwens ook mooi, Xandra, met een X. Nou, dankjewel, Eline. Ik heb er veel mee gestoeid, maar uiteindelijk ben ik er toch wel tevreden mee. Even korte persoonlijke uitleg. Ik ben vernoemd naar de tweede naam van mijn vader. En dat is Alexander. Dus daar kwam Xandra vandaan. Ook geboren begin jaren 70. Dus het is ook iets van die tijdgeest, die X. Een mooie uitzending, zegt Eline nog. En geniet van een zonnige dag. Dat geldt voor alle luisteraars. Karin zegt, ik ben vernoemd naar de zangeres Karen Carpenter. Ik vind het een mooie naam. Wordt wel vaak Karin genoemd, dat zei ik ook. Het is Karen, maar dat geeft niet. Ik vind het ook wel leuk dat het een Engelse naam is. Lekker internationaal. Onze kinderen hebben we daarom ook Engelse namen gegeven. Eric en Jessica. Fijne dag nog, ook voor de luisteraars van Radio Gelderland. Johnny zegt, goedemorgen. Vroeger had ik in combinatie met mijn Friese achternaam Wierda ook graag een Friese voornaam willen hebben. Tegenwoordig ben ik met alle internationale contacten die ik heb erg tevreden met mijn voornaam Johnny. Kan ik me voorstellen, Johnny, zeker als je met mensen in het buitenland te maken hebt, geen misverstanden dus over jouw naam. Goedemorgen, mijn naam is Noelle Irene Eudokia. Noelle Irene Eudokia, wie heeft daar wel eens van gehoord? Ze legt uit, ik ben geboren op eerste kerstdag en mijn ouders vonden het wel leuk om mijn naam aan te passen aan mijn geboortedag. Een predikant heeft ze deze namen doorgegeven. De betekenis Noelle, kerst, Irene, vrede en Eudokia, welbehagen. Was ik niet op eerste kerstdag geboren, dan was mijn naam Geertje geweest. Ik ben dus wel heel erg blij met mijn namen. Kan ik mij voorstellen? Noelle Irene Eudokia.

0: applaus voor Lady Gaga en Bradley Cooper. Shallow uit A Star is Born, een film uit 2018. Het is 10:50. We gaan zo een spelletje spelen.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En er zijn 3 leuke prijzen mee te winnen. Voor iedere vraag een prijs. En eentje stelletje vast om zo mee te kunnen doen. Attentie. In 1954... was het vandaag de dag dat er voorbereidingen werden getroffen voor een conferentie die op initiatief van prins Bernhard plaatsvond in de bossen van Oosterbeek. Een conferentie in 1954 in de bossen van Oosterbeek. Dat gebeurde in een hotel. En de vraag is, hoe heette die conferentie? Nou, kleine hint, als je weet hoe het hotel heet wat er zit vandaag de dag nog, dan kom je al een eind. Wat is de naam van de conferentie die in 1954 plaatsvond in de bossen van Oosterbeek? Prins Bernhard bedacht hem. Wat is de naam van die conferentie? Als je het antwoord weet, mail xandra@gld.nl of app 06-22-22-13-42. Heb je het goed, dan spelen we door voor vraag 2 en 3. En dat kan betekenen 3 keer prijs. Nu kan dans met de wind. Gaan we zo'n spelletje spelen. Ben benieuwd naar je reacties. De naam van die conferentie in Oosterbeek, 1954. Graaf even diep in je geheugen. Raadpleeg huisgenoten. Ik hoor het.

0: Charlie Putin of de koffie, beat yourself up. Het is bijna 10:45 en wij gaan dat spelletje voorbij de koffie spelen. En dat spelen we met, hoe leuk, Noëlle Irene Odeukia. Goedemorgen, Irene.
1: Het is Noëlle, goedemorgen.
0: Noëlle Irene Odeukia.
1: Klopt. Nou,
0: als er een prijs aan verbonden zou worden, dan zou je hem bij deze al gewonnen hebben.
1: Nou, niet ik natuurlijk, hè, maar...
0: Bijzondere naam heb je en heel leuk dat je meespeelt met het spelletje. De vraag die heb ik al eerder gesteld, even na 10:30. Die conferentie die er geweest is in 1954 in Oosterbeek in een hotel. Had jij genoeg aanknopingspunten om te kunnen weten om welke conferentie het ging, Noëlle?
1: Ja, ik heb vals gespeeld natuurlijk, dat begrijp je. Dus ik heb gegoogeld.
0: Je was wel snel, want je was een van de snelste die reageerde.
1: Oké, per ongeluk dan.
0: En wat is je antwoord? Welke conferentie was dat?
1: Bilderberg-conferentie.
0: Jazeker was dat de Bilderberg-conferentie, ja. Riep het ook iets bij jou op? Weet jij iets van de geschiedenis van die conferentie?
1: Nee, dat niet. Nee. Ik ben geboren in 1959, dus dat niet.
0: Ja, wel nee, inderdaad geschiedenis in Gelderland. Waar woon jij zelf?
1: In Twello.
0: In Twello, ja, dat is inderdaad een ander deel van de provincie. Het is een conferentie door prins Bernhard in het leven geroepen. Ik geloof dat de laatste in 2023 is geweest. Dus hij houdt nog steeds aan. Een genootschap, ja, select gezelschap... wat het heeft over allerlei zaken in de wereld. Prins Bernhard is er na de Lockheed-affaire niet meer bij betrokken geweest. Maar goed, het was dus inderdaad in de Bilderberg, de Bilderberg-conferentie. 1 prijs heb je binnen, Noëlle. Mag ik je feliciteren?
1: Dankjewel.
0: Ga jij door naar vraag 2?
1: Ik schat niet dat ik het weet, maar nooit geschoten is altijd mis.
0: Zo is dat. En weet je, je hebt met deze prachtige namen van jou heb je wat waar te maken. En de instapvraag was de lastigste, dus daar komt de tweede vraag, let op. Datzelfde Bilderberg Hotel, Noëlle, dat was ook de locatie waar in 2004... een popster verbleef voor een optreden in het Gelredome. Een behoorlijke wereldster, hoor. Heb je enig idee?
1: Nee.
0: Dan ga ik je 3 keuzes geven. Was dat Prince? Was dat Madonna? Of was dat David Bowie? Prince, Madonna of David Bowie?
1: Ik ga voor de laatste, David Bowie.
0: Nee, ja, dat is hem dus niet. Het was de middelste, Madonna, maar dat geeft helemaal niks. Volgens mij heeft David Bowie nooit in het Gelredome opgetreden. Prince en Madonna wel. Madonna verbleef dus ook na dat optreden in 2004... in datzelfde Bilderberg Hotel. Je hebt nog steeds dat prijsje van de eerste vraag. We kunnen nog de derde vraag doen. Zullen we een poging wagen?
1: Ah, wel ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Wie A zegt, zegt ook C onder dat mom.
1: Zo is het.
0: Let op, Noëlle. We houden het in de sfeer van de hotels. Voor de slotvraag gaan we wel even weg uit de provincie. De Eagles hadden een hit met een nummer over... nou, ik denk inmiddels het meest bekende hotel ooit. Over welk hotel zongen ze? Toen bleef het even stil. Denk maar even na. Tik, tik, tik. Welcome to the hotel...
1: Nee, ja, het ligt op het puntje van mijn tong, maar nu even niet.
0: Nee, Hotel California, maar die ga je nooit meer vergeten.
1: Nee.
0: Zo is het toch? Hey, leuk dat je hebt meegespeeld met de vraag bij de koffie vandaag. Blijf even hangen en noteert Pieter je adresgegevens. En ik wens je een hele mooie donderdag.
1: Dankjewel, jij nog een hele fijne uitzending en bedankt voor de gezelligheid.
0: Ja, dankjewel, Noëlle. Irene Odeukia uit Twello.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Smokey met I Need You at Midnight. Volgend uur is er een gast op de koffie. Fokke de Jong van de Spijtoptante uit Arnhem. Vandaag komt hun eerste album uit. En daar ging een behoorlijke geschiedenis aan vooraf. Daar horen we straks alles over. Tot het nieuws van 11 uur. Een nummer dat oorspronkelijk van de Jackson 5 is. De Communards boekte er succes mee. En Gloria Gaynor ook.

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
6: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
7: Emma, je zou ons geheimpje toch niet verklappen?
8: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family! Aanbevolen door vrolijke families.
5: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
9: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerde, gecertificeerde zorgbedden.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan verkeersinformatie van de ANWB op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 9 minuten oponthoud. En houd even rekening met de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Velp en knooppunt Velpenbroek. Zijn twee rijstroken dicht. U wordt via de vluchtstrook omgeleid, lees ik even voor.
13: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
13: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Voor Luxaflex zonwering en raamdecoratie kijkt u op Helmink Wonen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend.

Voorbeurt op Radio Gelderland met Schoolgirl. En als die Schoolgirl examen heeft gedaan, dan is het nu aftellen tot de uitslag. 11 juni is het zover. Het laatste uur op de koffie. Goedemorgen met een extra koekje, want er is een gast. Fokke de Jong had een levendige middelbare schooltijd. Begon een band en was op weg naar een doorbraak. Het liep anders, maar nu is er opnieuw die droom. Gaan we het zo meteen over hebben. En natuurlijk horen we ook iets van dat kakelverse album Anders Geland. Eerst de Beach Boys met Kokomo.

0: alsof er niks aan de hand is. Love in Spoonful met Daydream op Radio Gelderland. Het is een spannende dag voor een muzikaal duo dat vandaag zijn eerste album uitbrengt. Een heuse EP. Ze heten De Spijtoptante. En Fokke de Jong uit Arnhem is hier. Leuk dat je er bent, Fokke. Goedemorgen.
1: Thanks for having me.
0: Zo is het, nou. Hè? Ik zeg al, jullie zijn een duo. Wie is de andere helft?
1: Dat is Elmer Posma.
0: En die zit bij Omroep Brabant.
1: Ja, wie weet.
0: Parallel.
1: Wie weet.
0: Want jij in Gelderland, hij in het Brabantse.
1: Precies, hij komt uit Tilburg. Hij is een producer, gitarist. Speelt in een hele vette coverband, Royal Beat. En doet van allerlei commercials voor tv en radio. En we hebben elkaar ontmoet in Dordogne.
0: Echt waar? Hoe lang geleden?
1: Nou, ik denk wel 3-4 jaar geleden.
0: En het was meteen creatieve klik?
1: In ieder geval tussen onze dochtertjes.
0: Leuk.
1: En wel eigenlijk twee dochtertjes. Er waren twee van die springende blonde dames van dezelfde leeftijd. En toen was het contact eigenlijk snel gelegd. En en op een gegeven moment, toen we thuis kwamen, hebben we eigenlijk een beetje het contact aangehouden. En op een gegeven moment is dat eigenlijk geïntensiveerd.
0: Ja, geïntensiveerd.
1: Moeten we even wachten, even wennen aan radio weer.
0: Zingen is iets anders dan praten,
1: precies.
0: Dus
1: ja,
0: dat doe je goed.
1: Ja,
0: daar
1: kan je ook een paar keer over doen. Hè.
0: En hoe kom je dan tot De Spijtoptanten?
1: Ja, nou, dat kan je op velerlei manieren aanvliegen, persoonlijk. Dus van, ik had natuurlijk ook weer een moment van contemplatie tijdens de coronaperiode. Mm-hmm. Waarom ben ik hier op aarde? Ik denk van, toen ik 8 jaar was en ik fietste alleen naar huis van school, had ik altijd liedjes in mijn hoofd. En dan rende ik naar boven naar de cassette recorder en dan plempte ik ze erop.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk nooit anders geweest. Dus eigenlijk liefde voor muziek, liefde voor liedjes in mijn hoofd eigenlijk. Denk ik, ik wil eigenlijk niks anders meer doen dan gewoon muziek maken en liedjes.
0: Dat is leuk, want dan moeten we de luisteraars iets vertellen over jouw historie. De Spijtoptante, dat is de naam waar jullie dit album onder hebben gemaakt. Het betekent ook iemand die terugkomt op een eerder gemaakte keuze.
1: Juist.
0: Is dat van toepassing op jouw muzikale verleden?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Dat zit er waarschijnlijk onbewust of bewust achter.
0: Laten we daar even op terugkijken, Fokke. Okay. Want begin jaren 90,
1: mooi bruggetje,
0: toch?
1: Ja.
0: Begin jaren 90.
1: In Ede,
0: Streeklyceum.
1: Of all places.
0: Bestaat die school nog?
1: Zeker.
0: Die is er nog.
1: Ja.
0: 5 scholieren van het Streeklyceum in Ede.
1: 4 scholieren en 1 van het Marnix.
0: En 1 van het Marnix.
1: Michiel Haarman.
0: Mooi, de drummer.
1: Ja.
0: Die vormen een band. Ging dat spontaan?
1: Nou, best wel. Het ging een beetje met een boogje. Want ik zat bij een jongen in de klas en die had een bandje. En ik vroeg, kan ik je meedoen? Nou, daar deed hij eigenlijk een beetje moeilijk over. Ik zei, dan niet. En op een gegeven moment zei hij wil je meedoen? Het is wel meteen een talent die acht. Ik zei, we leggen de lat meteen hoog. En we doen iets van doe maar. Dat lacht me wel. En ik ben gewoon aangeschoven bij die band. En ik heb nummers sinds een dag of 2 gedaan. En we wonnen eigenlijk glansrijk die talentenjacht. En toen keken we elkaar zo eens aan. Dat is wel heel erg leuk. En toen zijn we gaan optreden. Toen heb ik inderdaad een vriend van mij van de Marnix erbij gehaald als drummer. Want die andere drummer viel weg. En toen zijn we gaan spelen. En toen zijn we liedjes gaan schrijven. En toen kregen we onverhoopt of vrij snel een manager. En een plaatcontract bij Red Bullet International. Dat was toen nog onder de bezielende leiding van Joost den Draaier. Wie kent hem niet?
0: Zo is dat, Willem van Kooten. Maar dit is toch een jongensdroom, Fokke?
1: Dat kan je wel zeggen.
0: Die waar wordt in
1: dat
0: het
1: klopt.
0: Midden van het land, in Ede.
1: Ja.
0: Jullie zijn begonnen voor de lol. Het kreeg een serieuze wending.
1: Ja.
0: Het leidde tot een cd. Hoe heette die?
1: Nog nooit zo zout gegeten.
0: Ja, en de bandnaam was zelf ook best roemrucht, hè?
1: Springend Wild.
0: Springend Wild, wie weet het nog. 14 kant-en-klare nummers. Niet mis, ik heb hier de cd nog liggen. Want destijds woonde ik in Ede, kreeg het volop mee.
1: Oh, lachen.
0: Hoe liep dat met die cd en Red Bullet en Willem van Kooten?
1: Dat met de platenmaatschappij een en al lof hebben eigenlijk nooit problemen mee gehad. Die zijn ook altijd achter ons blijven staan. Echter, met onze manager toen de tijd ging het al vrij rap mis. We hebben op vrijdag de 13e een kattenbelletje ondertekend. Een dag voordat we de studio in gingen. Onze ouders hadden het nog zo gezegd. Je mag niks ondertekenen zonder onze toestemming. Er stond dat de naam van hem werd, dat hij de merchandising ging doen, dat hij meeschreef aan de nummers, nou, al dat soort dingen. En dat was eigenlijk de opmaat naar een periode van 4 jaar lang met een soort rechtszaakachtige advocaten gebeuren. We hebben ook heel veel geld moeten betalen. Iets van 30.000 gulden in die tijd. Dus we hebben eigenlijk al die jaren voor niks opgetreden.
0: Wat een harde leerschool, hè?
1: Ja.
0: Dat
1: ja.
0: begon zo mooi, het nam zo'n vlucht. Klopt. En dit als anticlimax.
1: Ja, dan kom je in de echte wereld. En in die wereld zit ook soms wat boeven tussen.
0: Ja.
1: En en dat heeft de pret wel gedrukt op een gegeven moment. Met al het gedoe. En voordat de tweede single Blauwtje zou uitkomen, mm-hmm. Gingen we uit elkaar.
0: Ja, jonge muzikanten, luisteren goed naar dit verhaal, want zo kan het gaan. Wees op je qui vive. Muziek dreef een beetje naar de achtergrond, hè, de jaren daarna. Had je ooit nog gedacht de draad weer op te pikken? Zoals nu, met een spuit op tante?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Nee, dat is echt door dat moment van de corona gebeurd. Ik dacht van, wat als we nu allemaal eraan gaan? Wat ga ik dan de laatste dagen doen? Natuurlijk genieten van mijn dochtertje en mijn vrouw. Ah. Maar dat natuurlijk wel op één.
0: Ja, vooropgesteld.
1: Dat natuurlijk wel op één.
0: Ja.
1: Maar daarna echt wel muziek maken.
0: Ja.
1: En ik denk van, en dat ging wel diep. Ik dacht van dan moet ik toch wel trouw aan blijven. En vooral aan de nummers schrijven of de nummers die zich aandienden.
0: Mm-hmm. Zo is het dik 30 jaar later na Springend Wild, die EP, Anders Geland. Hele mooie titel moet ik zeggen. Wat zegt dat zonder dat we iets gehoord hebben, Anders Geland?
1: Dus denk ik, dat je hoe je je voelt op deze wereld. Misschien. Dat je daarom misschien anders geland bent. Ik vind het nooit zo prettig om dingen helemaal in te vullen. Dus dat doe ik voor mezelf ook niet. Ik hou ook graag opties open. Dus dit ga ik ook niet dicht timmeren. Het spijt me. Maar anders geland. In die zin van hoe je naar de wereld kijkt. Of hoe vreemd je soms voelt. Of dat soort dingen. Of dat we misschien allemaal astronauten zijn die verdwaald zijn op de aarde.
0: We laten het wat over aan de verbeelding zo meteen. Hè?
1: Ja, nu ga ik toch een beetje dicht timmeren.
0: Ja, we gaan zo luisteren en er blijft genoeg over voor de mensen. Hey, je loopt met dit project opnieuw binnen bij Red Bullet. Net als destijds bij Springend Wild. Ja. Was het een aangenaam weerzien?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Ja, het was wel heel bijzonder. Ik had het natuurlijk ook nooit verwacht, omdat het zo lang geleden was. En maar ze reageerden eigenlijk binnen een week.

0: zit nu natuurlijk in een andere fase, maar... Als mensen willen gillen, ja, dan mag dat natuurlijk altijd.
1: Dan mag dat.
0: Maar die onderbroeken, dat hoeft niet meer. Die zijn natuurlijk echt een maatje te groot.
1: Zo jaren 90.
0: Ja, ook dat.
1: De spijt op tante. Alles is niet echt. Wil je hem zelf aankondigen?
0: Of gaan we die doen? Of,
1: die gaan we doen, ja.
0: Oh, ik dacht dat jij had gezegd...
1: Ja, maar zeg en draai eens wat anders.
0: Doe dat niet.
1: Ik heb alles is niet echt nu.
0: Oh, oké. Okay.
1: Vind je hem goed?
0: Ja, dat is prima.
1: Maar wil jij hem aankondigen?
0: Hier is alles is niet echt... Van de spijt op tante.
1: Dankjewel. En heel veel succes.

American Cars, Noah Kahan op Radio Gelderland. Mocht je nou weer willen horen van de spijtoptante, dan kun je naar Spotify gaan. De EP Anders Geland is daar vanaf vandaag te beluisteren. Doen hoor. I'll go where you music takes me. Dat kan er dan gebeuren, mooi toch? Dat is ook de inzet van Jimmy James. Laat je meevoeren op de muziek, ook deze ochtend.

Jack Johnson met Upside Down. Ja, dan moet ik toch even denken aan dat de vijver in het Binnenhof wordt leeggevist momenteel. Vind ik zo'n apart verhaal. Misschien heb je het ook wel vernomen. Er zitten te veel vissen daar in die hofvijver. Dus er moet een deel uit. Anders dan ontstaat er zuurstofgebrek. Het gaat om karpers en brazen. Ja, die zijn er natuurlijk in de loop van de tijd misschien wel natuurlijk ingekomen. Maar er zwemmen er echt te veel. En wat gebeurt er dan met die vissen die er worden uitgehaald? Die krijgen een nieuwe bestemming naast het ADO-stadion. Dat vind ik echt een hele aparte verhuizing. Van het Binnenhof naar een stadion. Nou, maken die vissen ook eens wat mee, hè, zou je zeggen. Met Bianco op Radio Gelderland. Whose side are you on?

Iets met Amigo op Radio Gelderland. Bijna 10 voor 12 op de valreep. Nog even een leuke reactie van Anita Scholten. En dan schrijf je Anita met IE. We hadden het vandaag over namen en hoe tevreden je daarover bent. Ze zegt, ik heet Anita dus met IE. Mijn twee broers en zussen waren al vernoemd naar de grootouders. Dus de namen waren op. Mijn ouders besloten mijn naam te halen uit de letters van hun eigen namen. Aart en Jenny. Daar kwam Anita uit met IE. Maar ze wilde wel een gelijk aantal letters. En daarom hebben ze er nog een extra E in toegevoegd. Hoe creatief. Leuk dat je dat nog even laat weten. En wie weet inspireert het mensen die een hond of een kindje op komst hebben, waar nog een naam voor bedacht moet worden. De Hollies.

0: Follies, Listen to Me. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vreemd, hè? Zit je naar je eigen stekkie te kijken?
1: Ja, dat is ook.
0: Het kwam even zo uit, dank voor je flexibiliteit. Tot 3 is zo voor jou.
1: Ja.
0: Heb je er zin in?
1: Ja, lekker. Ja, we hebben airco, het is buiten warm, dus dan zit je goed binnen.
0: Dat is sowieso al inderdaad een pre. Wat ga je doen? Nog specifieke zaken?
1: Nou, het nieuws even bekijken natuurlijk. Jan Sommerdijk komt langs, nieuw trainer van de Graafschap bespreken. Die is binnengekomen. En de lifehack, ik wil het eens hebben over hoe ontstop jij jouw leidingen?
0: Oeh, dat is een goede
1: wc, en zeg maar de gootsteen.
0: Heel vervelend als je ermee te maken krijgt.
1: Ja, je hebt van allerlei spullen, maar er zijn hele van die grootmoeders weet raad tipjes. Laat maar eens komen.
0: En iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad, hè? En weet je wat lastig is? Kan ook een gênant...
1: Als je stopt is, waar moet je dan naartoe, hè?
0: Ja, gedoe.
1: Oude emmer, mijn kranten erin.
0: Ja, ik biecht meteen een gênant probleem op. Ik heb laatst gelogeerd bij een tante een kleine week. Daar raakte de wc verstopt. En dat moet je dan melden en dat moet je iets in ondernemen. Dus mensen hebben daar allemaal vast wel een idee over.
1: Ja, jij had de wc van... jouw tanden verstopt.
0: Ja, denk het, ja. Dus ja, dat moet je dan melden, hè. Nou goed, een beetje familieband kan dat hebben. Denk
1: ja,
0: nee, niet?
1: Wel, ja.
0: Waar mogen mensen zich melden? Ja. Rob@gld.nl.
1: Yes, en via de app natuurlijk, hè.
0: En via de app uiteraard, ja, zo is dat. Gezellig de middag in met Rob. Ga je nog koffie drinken?
1: Thee, de middag. Misschien een klein koffietje.
0: Dat is beter, inderdaad. Zoals jij dat altijd zo mooi zegt, we zwaaien naar de ochtend. En dat doen we met Juanes in het Spaans. Adios, Lepidos. Hele fijne middag met Rob.

0: koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
8: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de Onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Suzanne, dankjewel. De verkeersinformatie dan. Eén melding vanaf de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer en een kwartier vertraging door de politiecontrole.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal Woninginrichters in Druten... geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
20: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
21: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
22: Top 3 op Radio Gelderland.

Edmunds en Girls Talk. Het is 9:12. Dan zeggen we goedemiddag hier op Radio Gelderland. Tot 3 zijn we erbij. Met vandaag misschien wel een hele prettige oplossing. Een lifehack voor ontstopte leidingen. Van de wc of de gootsteen. En verder gaan we het hebben over de nieuwe trainer van de Graafschap. En natuurlijk het Gelders nieuws. Verderop nog 3 platen voor 3 uur. Die alles te maken hebben met Bolland. En Bolland. En we gaan natuurlijk de dag even rustig tot ons nemen. Want het wordt, best wel warm nog. En morgen nog warmer. En dit wordt de zomer van 2026, denk ik. Veel warmer periode met af en toe een weekje rust. Eerst

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Penny Lane van de Beatles hier op Radio Gelderland. In tot 3, het is 17 over 12 en we kijken eens even naar het nieuws uit Gelderland. Klein overzicht van het nieuws uit Gelderland. In Gent vanmorgen brand in een vuilniswagen. Bij die brand vloog een deel van de lading van het voertuig in brand. Een deel van het restafval werd op straat geleegd om het vuur beter te kunnen bestrijden. Brandweer was snel ter plekke en heeft de brand geblust. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia gaat samenwerken met de Amerikaanse chipfabrikant Polar Semiconductor om chips te produceren voor onder meer AI-servers en auto's. Volgens Nexperia helpt de samenwerking om klanten wereldwijd sneller en zekerder van chips te voorzien. In Berkelland gaat de verhardingslagen met staalslakken op vier paden in Neede definitief vervangen. Totale kosten daarvan bedragen 800.000 euro. De paden kunnen een gevaar voor de gezondheid vormen als wandelaars bij stofvorming giftige deeltjes inademen. Bovendien kunnen die giftige deeltjes in het grondwater terechtkomen. Klein overzicht van het nieuws uit Gelderland. Meer nieuws vind je op gld.nl. De hele dag, 7 dagen in de week. Hier is Danny Vera met zijn nieuwste. You've

0: The Soul Sister and the Way to Your Heart hier op Radio Gelderland. 12:55 geworden hier in tot 3. En de kogel is door de kerk, kunnen we wel zeggen. De Graafschap heeft de nieuwe trainer nu officieel beëdigd. Ja. Eentje omgedaan en ingepakt.
1: Ja, maar hij was al heel lang bekend. Ja, nee, al meer dan een jaar. Thomas Duivenvoorde. Die was bekend van het amateurvoetbal. Quick Boys, daar stunte hij tegen allemaal ploegen uit de Eredivisie en uit de Eerste Divisie. Kwam ver in het bekertoernooi een paar keer. En ja, hij werd een beetje gezien als de kroonprins. Maar goed, hij is dus dit seizoen al binnengehaald, voor afgelopen seizoen. Maar hij had nog geen diploma, dus hij moest assistent zijn van Marinus Dijkhuis. Hij was al heel dominant aanwezig, mocht heel vaak de trainingen verzorgen. Dijkhuis liet dat toe, heel tolerant van hem moet ik over zeggen, van die Marinus Dijkhuis, dat hij... Ja, een assistent zoveel verantwoordelijkheid gaf. Had kunnen zeggen, dit is mijn laatste seizoen. Ik ga het echt helemaal zelf doen.
0: Of was dat al de afspraak, Marinus?
1: Ja, maar dat kun je nog steeds niet leuk vinden. En toch gewoon je eigen stempel drukken. Maar Dijkhuis heeft, en dat is zeldzaam in het voetbal, niet zo'n groot ego.
0: Nee, daarom. Dus
1: ja, is bijzonder.
0: Ja,
1: nee. Maar daardoor heeft hij Thomas Duivenvoorde lekker kunnen werken. En ook al best wel zijn stempel kunnen drukken. En je zag afgelopen seizoen al een bepaalde manier van voetballen terug. En ja, hij legt even uit wat hij dus wil met de Graafschap.
2: Ja, ik hou van verzorgd voetbal van achteruit. Niet van traag voetbal, maar wel verzorgd. Geleidelijk opschuiven en tegenstander de keuze geven om ons dan wel hoog op het veld één op één vast te zetten. Waardoor we ruimte cadeau krijgen, dan wel toch terug te gaan. Waardoor we de bal hebben en ons voetbal kunnen spelen aan de bal.
0: Ja, nou, het zijn mooie woorden.
1: Het zijn mooie woorden, maar ik moet zeggen, afgelopen seizoen... De Graafschap had geen fantastische selectie, hele jonge selectie, niet heel veel creativiteit. Maar die manier van voetballen, die zag je best wel terug af en toe. Het was inderdaad goed verzorgd voetbal. Opbouw van achteruit, vindt altijd een beetje linken met die keeper en zo. Maar toch pakte dat best redelijk uit. Ze zijn de vierde geworden, dat is best knap. En heeft Duivenvoorde dus zeker zijn invloed op gehad. Maar nu mag je het zelf laten zien.
0: Ja, een beetje Dick Schreuder bij NEC, die speelt ook wel graag naar voren.
1: Ja, maar dat slaat alles qua aanval. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Die is aanvallender dan Cruijff.
0: Ja, dat is. Dit wordt helemaal leuk.
1: Maar dat gaat Duivenvoorde. Dat is niet per se dat hij nou heel aanvallend speelt met extra spitsen of zo. Maar gewoon wel de manier van voetballen. Het balletje moet soepel rondgaan. En dat is heel belangrijk. En ja, hij is natuurlijk wel afhankelijk van zijn spelersmateriaal. Want dat is het lot van de Graafschap. Hè. Afgelopen seizoen in de winterstop 3 spelers verkocht. En deze zomer Teun Gijsselhard, El Kadiri, die staan hoog op de lijstjes bij andere clubs. Dus het kan zomaar zijn dat er weer 2 of 3 weggaan. Mm. Dan is de vraag: wat komt er terug? Ze hebben afgelopen seizoen gekozen voor een hele jonge selectie met eigenlijk maar 2 ervaren spelers erbij. En die 2 gaan vrijwel zeker weg. Het is wel de bedoeling dat er nu toch alweer een paar spelers bij komen waar

0: die jonge spelers gaan op kunnen trekken.
1: Ja, want anders krijg je wel te maken met het publiek. Hè? Dat kan allemaal heel gemoedelijk lijken, maar er wordt wel wat verwacht wel.
0: En
1: van,
0: ook, ja, daar hoor ik ook bij, de media. Want iedere trainer die bij de Graafschap komt zegt, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat zijn jullie kritische, wat hebben jullie een hoog verwachtingspatroon? Dat geldt voor de media, maar ook voor inderdaad voor de supporters. En daar moet je ook bij om kunnen gaan, maar ja, daar is Duivenvoorde niet bang voor.
2: Het feit dat de mensen kritisch zijn, daar zit iets onder. Ook een bepaalde ambitie, hè? En misschien wel een bepaalde droom van mensen, publiek. Ons publiek kan ook kritisch zijn. Ja, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Dat hoort erbij. Dat hoort bij een club als deze, een volksclub. Met een wat rauw randje, met veel emoties. Dus nee, dat is wat mij betreft part of the job. En daar zullen wij als spelers en staf mee om moeten gaan.
1: Nou, hij is er helemaal klaar voor.
0: Lijkt mij wel. Hij is ook een jaar lang klaargestoomd natuurlijk. Maar hij wilde al heel graag hoofdtrainer zijn. Dus voor het eerst dat hij tijdens dat hij al assistent was, had hij een jaar geen interview gegeven. Dus dat was ook wel even interessant. Want vandaag moest hij behalve bij mij nog bij twee andere camera's zijn verhaal vertellen. Dus ja, het wordt een vuurdoop voor hem. Maar hij kent de club al wel. Hij heeft natuurlijk al een jaar die club van binnen en van buiten gezien. Hij heeft ook gezegd wat belangrijk is, Rob, bij de Graafschap. Na afloop, ook al heb je verloren, je moet gewoon de confrontatie aangaan. Die businessclub in of dat supporters, die supporterskantine in. En gewoon met de mensen gaan praten met een biertje in de hand. Dat hoort ook heel erg bij de Graafschap. En hij zei, dat ga ik zeker doen.
1: Ja, waar zie jij ze eindigen?
0: Dat hangt echt van die selectie af. Deze trainer zal echt wel leuk voetbal proberen te spelen. Maar als de spelers niet goed genoeg zijn, dan wordt het lastig. En er zijn natuurlijk ploegen als NAC en nu ook nog Volendam gedegradeerd. Ja, dan, ik zit even te denken, wie was die derde degradant ook alweer op?
1: Ja, weet ik niet.
0: Acht betekent laatste. Heracles, maar die willen ook meteen
1: die
0: terug.
1: Waren al zo
0: die
1: lang
0: willen allemaal meteen terug. Dus, ja. En die hebben een veel beter budget. En dan heb je nog van die ploeg als Roda en zo die mee blijven.
1: Het is op zich een interessante competitie.
0: Het is een interessante, maar ook een sterke competitie. Ja. Dus je stijgt er niet zomaar bovenuit. Het zal moeten komen van inderdaad een goed samengestelde, uitgebalanceerde selectie. En dan kan die Duivenvoorde misschien met zijn verzorgde voetbal net dat extra geven, waardoor ze meedoen. Want ze zijn al in 2019 gedegradeerd. Ja. Het wordt het achtste seizoen in de eerste divisie. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt bij de Graafschap. Ze waren altijd, al die jaren dat ik ze volg, altijd wel binnen een paar jaar weer terug. Dus het wordt een keer tijd.
1: Wanneer begint het?
0: 20 juni gaan ze al voor het eerst trainen. En de competitie begint in de eerste week van augustus.
1: Ja, een 2K zit daar nog ergens tussen. Oh. Een voetbalrijke zomer. We gaan het allemaal volgen. En jij kunt het ook volgen op natuurlijk Radio Gelderland en gld.nl. Hier is Alana Miles. Een zwoele.

Ja, dat zingen dat komt van The Project G&B. En de rest van de muziek is van Santana. Maria, Maria, een lekker zwoel plaatje zo op deze, ja, toch wel warm wordende donderdag 28 mei. We zitten rond de 22 graden in Gelderland. Als we het zo een beetje in de rondte bekijken, dan zien we bijvoorbeeld al dat Zutphen op 20,9 zit en Gendringen op 22,7. En het gaat nog een beetje warmer worden. En morgen helemaal. We gaan zo meteen maar eens naar het weer. Op en af. En het weekend gaat weer helemaal op.

0: Radio, Radio Gelderland. En hey Soul Sister, het is 10 voor 1. Tijd voor het weer hier in Tot 3 met Donnie de Koning. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een beetje een rustdag vandaag, hè? Qua hitte.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik denk voor heel veel mensen, nou, misschien wel ideaal zomerweer. Temperatuur uiteindelijk vanmiddag zo rond een graad of 25. Nu een graad of 22 en dat blijft de hele dag gewoon droog. Met veel zonneschijn ook daarbij. En ook vanavond is het gewoon droog met nog lang die zomerse temperaturen. Dus ik denk een prachtige dag vandaag.
0: Ja, en morgen wordt voor een hoop mensen nog prachtiger. En voor een andere hoop mensen, afzien.
1: Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja, die temperatuur die gaat inderdaad flink de lift in morgen naar minimaal 30 graden. Maar we zien op sommige plaatsen dat we wel naar 32 of 33 graden gaan. Het is ook echt van die benauwde warmte. Dus inderdaad, misschien toch verstandig om die sportieve activiteit even uit te stellen. Of heel vroeg op de dag even te plannen. En daarnaast natuurlijk ook nog in de namiddag en avond kans op stevige regen en onweersbuien. En dat is dan met alles erop en eraan, met kans op hagel, wateroverlast en dergelijke. Het is natuurlijk vaak wel lokaal, maar goed, het is wel even verstandig om die radar in de gaten te houden morgen.
0: Ja, hoe groot is die kans dan, schat jij?
1: Ja, de kans dat er ergens in de provincie een onweersbui gaat ontstaan is wel 100%. Maar goed, waar dat exact gaat gebeuren is nog onzeker. Het is wel zo, hoe oostelijker je zit, hoe meer warmte er eigenlijk is en hoe zwaarder die buien kunnen uitpakken. Dus dat is wel de algemene trend.
0: Ja, kan wel goed een keer gaan. Dus.
1: Zeker, ja.
0: En dan is meestal de hitte een beetje uit de lucht, hè?
1: Ja, meestal wel, maar zaterdag valt het dan toch nog wel tegen, kan je dan een beetje zeggen. Met nog steeds maxima van 26 of 27 graden. Natuurlijk wel ietsje lager dan de vrijdag. En het blijft dan waarschijnlijk wel gewoon de hele dag droog. Vanaf zondag komen we toch steeds in een wat koeler weertype terecht. Met zondag nog 22 graden. En in de nieuwe week gaan we omlaag naar uiteindelijk misschien zelfs waarde in de loop van de nieuwe week van 18, misschien 17 graden. Met daarbij ook dagelijks kans op buien of regenzones. Dus dat zomerse weer, dat gaan we dan echt wel definitief even achter ons laten.
0: Donnie, dankjewel.
1: Tot de volgende!

0: Jackson, What Can I Say, hier op Radio Gelderland.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
3: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
4: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
5: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family! Aanbevolen door vrolijke families.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven, waarbij spoed is geboden, komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Suzanne, dankjewel. En verkeersinformatie is er ook een melding. Vanaf de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 4 kilometer en een kwartier vertraging daardoor.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder 1 dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Het is feest bij Wintersteugels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen.
15: dus ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Tot 3.

van Andrew Gold en daarvan de Culture Club en Move Away. Het is 13 over 1. Een lekkere warme middag hier op Radio Gelderland met tot 3 nog tips van elkaar voor elkaar. Want we willen vandaag eens een lifehack openen over hoe nou toch verstopte leidingen weer goed open te krijgen. Het is een probleempje wat zomers lijkt het wel vaker voorkomt. Misschien omdat we toch wat vetter eten wegspoelen. En dat moet je niet doen. Maar als ze dan verstopt zijn, wat is jouw tip voor de verstopte leiding? Hoe kom je erbij? En hoe kom je er vanaf? En natuurlijk gewoon lekker de klok op rok. En die middag gewoon genieten met z'n allen. Toya, die heeft een mooie foto gestuurd. Die zitten met de hond op een bankje bij een rivier met een meegenomen boterham, zegt ze. Want ja, het terras is niet meer te betalen. Maar dit uitzicht ook niet. Nou, dat klopt. We zitten mooi bij.

Ach, ze waren lekker aan het rijden in California, de States. Moesten even opstoppen en deden dat in Sausalito, een klein stadje vlakbij San Francisco. Ja, en het liedje kwam vanzelf. En Diesel had daarmee toch een internationaal grote hit. Nummer 1 in Canada zelfs geworden. Gewoon een lekkere Nederlandse popband, rechtopstaand. En succesvol in de jaren 80. Dit is van nu Morgan Wallen en Tate McRae. What I Want.

Yves om 1:01 hier op Radio Gelderland. Kijken we even naar de temperatuur in onze provincie. Het gaat toch langzaam naar de 25 graden toe. In Barneveld is het 24,3 graden. En Nijmegen-Zuid 24,7. Ja, het is een wat rustige dag, maar toch nog wel heerlijk op temperatuur. Toestand op de weg, even meekijken nog of daar nog wat files te melden zijn. Ja, natuurlijk de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer, kwartier vertraging nog steeds. Politie controleert daar ook op deze donderdag lekker warm. En de A348, dat is de hele dag al bericht. Doesburg richting Arnhem. Tussen Velp en knooppunt Velpenbroek is een spoedreparatie gaande. En daarom zijn daar 2 rijstroken dicht. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Dat gaat duren tot nu, naar verwachting, 6 uur vanavond.

hij doet vanzelf weer, hè? La la la la la. Van Elton John, de Crocodile Rock heet het. 2:09 geworden. Ja, we gaan ons leven eens wat makkelijker maken. We hebben het vandaag in de Lifehack over ontstoppen van leidingen. Welke leiding dan ook, hè? De wc, de gootsteen of het bad. Voorkom het in ieder geval, zegt Anton. Anton die mailt ons en zegt: ik heb jarenlang bij de ontstoppingsdienst gewerkt. En als je dan ziet wat je eruit haalt, dan sta ik toch iedere keer te kijken wat mensen er toch in gooien. En we zeggen het altijd: natte doekjes, tampons, etensresten niet wegspoelen door gootsteen of wc. Waarom komt dat nou niet aan bij de mensen? Nou, omdat het makkelijk is, denk ik, Martin. Ik heb even met jou gecorrespondeerd. Ik denk dan altijd, ja, etensresten, dat wordt ook ontlasting. Dus of je dat nou weggooit voordat het door een mens is gegaan, of daarna, dat moet niet uitmaken. Nou, zegt Martin, bij rijst en pasta bijvoorbeeld, kan het zijn dat die rijst en die pasta nog meer water kan opnemen en dat ook gaat doen. Wat gebeurt er dan? Dan wordt die rijst en die pasta wordt nog 2 keer zo groot. Er komt zetmeelbrei. Dat gaat aan de kant van die leidingen zitten en dan gaat het andere vuil vasthouden. Dus doe dat gewoon niet. Gewoon in de prullenbak. Dat soort spul. En medicijnen ook liever niet. Want ja, al die medicijnen kunnen niet gezuiverd worden door onze installaties. Dan komen ze dus weer gewoon in het water terecht. Kunnen bacteriën dan resistent worden? En 2, het is gewoon niet gezond, hè, om dan in het water gewoon toch restjes van medicijnen te hebben. Dus heb je medicijnen ook niet wegspoelen, maar gewoon wegbrengen naar de apotheek. Nou, straks nog een paar mooie tips van Martin om je leidingen lekker schoon te houden. Want het kan wel, zonder dat je echt diep in de buidel hoeft te tasten of groot materieel moet gaan inhuren. Blijf erbij, hier. Tot 3.

dat geldt ook een beetje voor het WK voetbal. Hè, dat eraan komt. Everyone's a winner daar. Ja, dan gaan er 48 meedoen. En de eerste ronde kun je er bijna niet uitvliegen. Wordt heel moeilijk. Everyone's a winner, daar nog. En sowieso, als je wandelt, ben je altijd de winnaar. Hè? En er is mooi wandelnieuws, want de langste wandelroute van Nederland heeft vanaf vandaag ook een rolstoelvriendelijk pad. Het Pieterpad is namelijk nu ook de langste rolstoelvriendelijke wandelroute van Europa. Pieterpad is toegankelijk gemaakt voor mensen met offroad rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens. De aangepaste route is net als de wandelroute ruim 500 kilometer lang. Voor dat rolstoelvriendelijke pad is 84% van het oorspronkelijke Pieterpad behouden gebleven. Ja, er zijn natuurlijk obstakels, trappen, steile hellingen, uitgesleden paden. Nou, daar zijn wel omleidingen voor gemaakt, alles bij elkaar 82 kilometer. Ontworpen door een stichting die buitenactiviteit mogelijk maakt voor mensen met een beperking. En tot voor kort had ik gezegd dat het onmogelijk is om het Pieterpad in een rolstoel af te leggen, zegt stichting Pieterpad directeur Maarten Goorhuis. Maar nu kan ik zeggen, kom wandelen. Met je rollator, met je rolstoel. Het is fantastisch dat dit kan. Want normaal gesproken, als je in een rolstoel zit, dan stopt het wandelen als er een bospad komt. Nou, dat hoeft dus niet helemaal niet meer op het Pieterpad. Pieterpad.nl. Daar is alles te lezen. Hier is Bonnie Tyler met een hoop dramatiek.

0: dochter Judd waren de Judds. Moeder is niet meer. Maar Wynonna, de dochter wel. En die is overmorgen jarig. Dan wordt ze 62 jaar van de Judds.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 378 euro per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
9: Emma, je zou ons geheimpje toch niet verklappen?
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family! Aanbevolen door vrolijke families.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neden.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Suzanne, dankjewel. Verkeersinformatie, de A12. Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. Inmiddels 5 kilometer. Nog steeds wel een kwartier vertraging door de politiecontrole.
13: Voor sport. Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
14: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
13: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
15: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
16: Een heel boek? En de kinderen dan?
15: Die zijn veel te druk met spelen.
16: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
15: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
16: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
15: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
16: Proost.
15: Op sunweb.nl.
1: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
18: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: van Julia Clerc. Om 2:07 hier.
1: Dit is Top 3. Op Radio Gelderland.
0: Op Radio Gelderland, inderdaad. En wij gaan zo meteen de klok op rock zetten. Maar eerst Suzanne Vega en Marlena on the Wall.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: de heerlijke zijden tonen van Rupert Holmes en Him om 2:15 hier in Tot 3. Nou gaan we even wat ruiger, hoor.
1: De klok op rock.
0: Ja, de klok gaat op rock, zoals je gewend bent in Tot 3. En vandaag een plaatje uit 1979 van The Knack. The Knack, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar het is een grote hit geweest in Amerika. My Sharona, zo heet het plaatje. En als je het plaatje erbij pakt, dan zie je op de hoes een dame staan. In een shirtje, wit. En die dame is de daadwerkelijke Sharona. Sharona Alperin, dat was eigenlijk de muze van de man die het liedje schreef. Sharona was 17 jaar toen hij het liedje schreef. En dan Don Figer was 25. Ja, dat maakte hem allemaal niet uit. Ook niet toen Sharona zei, ik heb wel een vriendje. Wat doe je nou toch? Maakte hem niet uit. Hij ging de plaat schrijven en ging achter haar aan. En uiteindelijk, toen was ze al meerderjarig, kregen ze nog een relatie ook. 4 jaar lang was het Sharona en Doug. Ze zijn vrienden gebleven tot Doug overleed. En Sharona, ja, die heeft echt wel gelijk beroemdheid gekregen door dat liedje, maar ook door de cover van het plaatje. Zoek maar eens op als je bij een computer zit of een ander device. Sharona Alperin. Tegenwoordig doet ze in huizen. Juist. Dus het is allemaal goed gekomen met Sharona.
1: De klok op rock.
0: En hier is die plaat. En het is ook een lekkere. Niet voor niks dat hij 6 weken opeens stond in Amerika. En wereldwijd zingt, nou, de helft van de mensen zit makkelijk mee, hoor. My Sharona, zet de klok op rock.

De nek. Op zijn Engels. De knak. Natuurlijk gewoon in het Vlaams, in het Nederlands. My Sharona zette de klok op rock. En Sharona Alperin, want het is een echt mens dat op dat hoesje staat. Ja, ik zei het al, ze doet nu in properties, in vastgoed. Ja, ze verkoopt nogal wat. Als je even naar de website gaat en je ziet dan wat ze verkocht heeft. Ja, ze zit daar in die hele rijke streek. Hollywood, Los Angeles, Santa Monica. Het duurste wat ze verkocht heeft de laatste tijd is 17,5 miljoen dollars. En het goedkoopste stulpje, ja, toch nog 5,3 miljoen dollars. Dus Sharona heeft er een goede boterham aan gehad, dat ze ook gewoon, ja, covergirl is geweest van een plaatje. Want dat staat er ook. My Sharona Alperin and Associates. Heb jij een tip voor de klok op rock? Laat weten, hè, via de app of via de mail. Ah.

Your love is like a seesaw. Ja, is dat nou een compliment of een grote klacht? Ja, je wordt gescheurd. Maar dat kan af en toe best wel eens louterend zijn om verscheurd te worden. Dan weet je waar je staat. Ja, hoe dan ook, lekker plaatje wel van Aretha Franklin. Brengt ons bij onze live hack van vandaag. Maak het leven wat makkelijker. Het ontstoppen van leidingen. Nou, we hebben al tips gehad om in ieder geval die leidingen te voorkomen dat ze verstopt gaan. Dus geen vetspul, geen etensresten, geen tampons, geen natte doekjes. Het gaat allemaal aan de leiding zitten plakken. En dan? Ja, nou, er zijn een hoop mensen die komen toch dan met de cola-tip. John, Rocky en Lea, die zeggen gewoon cola erin gooien. En dan bruist het vanzelf wel van de leiding af. Wow. Andere tip is gewoon een hele ouderwetse tip met de plopper. Gewoon, hup, tekeer gaan en dan gaat het wel weer stromen. Als dat niet lukt, dan komt toch de goudste tip van allemaal. Want van alle inzendingen is zo'n 60% deze tip. Baking soda en azijn. En dan heet water aan de voorkant of aan de achterkant. Dat scheelt nog alles per tip. Maar het is toch wel de meest geopperde tip om de leiding te ontstoppen eigenlijk. En hij kost dus bijna helemaal niks, hè? Ja, wat kost er zijn? Voor een euro heb je echt hele goede

0: azijn om te ontstoppen. En die baking soda samen gaat enorm bruisen. En dan wordt het losgeklopt. En dan zeggen de helft van de mensen daarna kokend water. En door blijven spoelen. En de helft zegt, doe het even daarvoor, dat kokende water. Zodat het al een beetje los is. En dan krijg je beter effect van de soda en azijn. Lukt dat niet, dan is de springveer nog zeer in zwang. Maar gewoon de ontstoppingsdienst bellen. Dat is ook wel een tip die we binnen hebben gekregen. Wat eigenlijk niemand zegt is, gebruik die chemische middelen. Want dat schijnt dus niet zo goed te helpen bij de meeste mensen. Maar ook gewoon slecht te zijn voor je leidingen. Nou ja, wat haal ik hieruit? Soda en azijn eigenlijk als goudste tip. En een ouderwetse ontplopper. Ja, alles bij elkaar nog geen tientje. Ja. Voor het ontstoppen van de lijn. Hou de leiding in ieder geval ook schoon. Dat zegt ook Jan. Die zegt, ook ik heb gewerkt bij een ontstoppingsdienst. Je weet niet wat je tegenkomt. Altijd wel gezellig trouwens. Want ja, ik los het probleem op. Dus ze zien me graag komen. En ook weer graag weggaan. Met een korte smiley. Nou, doe er je best mee. Met bak soda en azijn. Kun je misschien de zomer gewoon ontstoppingsvrij doorkomen. En dit is Snelle. Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

Steve Priest en Close to You hier op Radio Gelderland. Om 3:08 gaat de middag prachtig verlopen. Hè? Zo met een lekker zonnetje. Je kunt naar buiten. Je voelt eigenlijk nog geen druk van niet kunnen ademen. Het is een prachtige zomerdag met geweldige muziek ook. De nieuwe Joe Jackson, ja, good old Joe Jackson, heeft een paar maanden geleden een nieuwe plaat afgeleverd. Hope and Fury. En daar is al één geweldig plaatje van afgetrokken. Als hit single Fabulous People. Hij komt trouwens eind van het jaar naar Nederland. Eindhoven, Amsterdam geloof ik. En Rotterdam. Maar wij hebben hem al op de radio. Fabulous People.

0: schat, ik sta helemaal in brand. Ik ben buiten controle, zegt Dolly Parton. Baby, I'm burning. Ja, ja, dat kan goed hoor, met zulke temperatuur. 2:45 geworden.
1: 3 voor 3.
0: Ja, tijd voor 3 voor 3. 3 platen die aan elkaar gelinkt kunnen worden. De link vandaag is Bolland en Bolland. En dan zullen we ze eerst maar eens zelf laten zingen. Mexico, I can't say goodbye. De mannen zelf.

0: ouderwetse Eurovisie Songfestival. Sandra Remer. Ja, die was getrouwd met de 3 voor 3. Ferdy Bolland en Ferdy en Rob Bolland, die hebben de 3 voor 3 vandaag. Ja, ze zongen zelf het eerste liedje, Mexico, I Can't Say Goodbye. En Hans, ik heb er nog eentje staan. Wist jij dat?
1: Ja, Genie van Falco Zixta. Ja, dat was een grote hit.
0: Ja,
1: dat
0: wist ik dus. Ja, dat het ook van hun was. Al zijn grote hits van Falco werden geschreven door Bolland en Bolland.
1: Ja, daar waren we trots op vroeger, hè, toen dat de Duitse programma's er voorbij zijn gekomen. Het is al onze Bolland en Bolland die het gemaakt heeft.
0: Wat ga jij doen? Tot 6?
1: Nou, thuis in Gelderland ga ik doen. Onder andere over een nieuwe auto van Ferrari. Hij is niet rood en hij maakt bijna geen geluid. Moet jij raden wat de autopers daarvan vindt?
0: Ja, dat is geen Ferrari dan.
1: Nee.
0: Ja, toch?
1: Nee, heel goed gedaan. De paus heeft het eerste exemplaar gekregen.
2: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier. Raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar 1 favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
6: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family. Aanbevolen door vrolijke families.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. 10.000 jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie van de ANWB. Files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 7 kilometer, 5 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 7 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grens met Duitsland 9 minuten vertraging. En de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en Geldermalsen 12 minuten vertraging.
11: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist Elst of Apeldoorn.
12: Het is feest bij Winterstegels en Vloering Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
11: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
8: Thuis in Gelderland.

Ja, een van de topbands van de jaren 80. Level 42 en Children's Say. Goedemiddag, tot 6 uur ben je thuis in Gelderland op Radio Gelderland. Ik neem je meteen mee naar de gouden wissellijst aan de wand. Daarin prijkt de hoes van een LP die de doorbraak betekende voor een Engelse zanger met een karakteristieke heese stem die in de jaren 70 en 80 enorm populair werd. Het album dat ik heb ingelijst wordt er een beetje geel. Verscheen 28 mei 1971, 55 jaar geleden dus. Het is van Rod Stewart. Hij had al eerder twee andere studioalbums gemaakt. Die deden niet zoveel. Dat was met deze LP heel anders. Ik ga straks één track draaien en jij mag kiezen uit vier nummers. Wordt dat bijvoorbeeld het titelstuk? Een openingstrack. Ja, zo heet die Every Picture Tells a Story. Of die grote hit. Maggie May natuurlijk. Of die andere hit, Reason to Believe.

of het iets minder bekende Losing You. Nou, wat wordt het? Wat mag ik draaien? Van die LP van Rod Stewart in 1971. Laat het me weten, stuur een appje naar 06-22-22-1342. Deze toeters zijn voor Bruno Mars. Risk It All.

Jaar in, jaar uit scoort hij hoog. De Gelderse top 100. De echte Gelderlander natuurlijk. Die heeft gewoond in Garderen en in Bennekom. Rob de Nijs en Bangerhart, nummer 1 in 1996. Goedemiddag. Je bent thuis in Gelderland waar we de stemmen gaan tellen voor de plaat die we zo meteen gaan draaien van Rod Stewart.

De Suspicious Minds van Elvis Presley. In de gouden wissellijst aan de muur hangt de LP Every Picture Tells a Story uit 1971. Doorbraak ooit voor Rod Stewart. En wat draaien we van die LP? Nou, op één na waren alle stemmen voor dat ene nummer dat ook op single een groot succes werd. Inderdaad, Maggie May.

0: hit van eigen bodem. Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies in mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
6: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family! Aanbevolen door vrolijke families.
8: 3:05, je luistert naar Radio Gelderland. In Middelburg aan de Rijn, gemeente Bergendal, is het 22,9. En in Tiel, de binnenstad, 24,5 graad. Vanmiddag is het zonnig en droog zomerweer met temperaturen van maximaal 25 of 26 graden bij een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het overwegend helder bij minima tussen 13 en 17 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. In Westervoort is afgelopen nacht een explosief afgegaan op de oprit van een woning, waarbij zowel de auto als het huis beschadigd raakten. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar camerabeelden. Finn, een 20-jarige meubelmaker uit Didam, vertegenwoordigt Nederland op de World Skills-wedstrijden in Shanghai, waar hij een kast moet bouwen met hout met behulp van een bouwtekening. Hij hoopt dat zijn deelname meer waardering voor het vak van meubelmaker zal opleveren. Meer Gelders nieuws op geodeel.nl en in de Omroep Gelderland-app. Verkeersinformatie van de ANWB. Langs de files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 9 kilometer. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Del en Tiel-West 6 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 minuten vertraging. En de A326 Nijmegen richting Ravenstein tussen Alfred Beuningen en knooppunt Bankhoef 7 minuten vertraging.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Vivante Bosman.
11: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
12: Ervaar de rust, beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
13: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
14: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenters Tegels en Vloeren.nl.
13: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
15: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
16: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
17: Thuis

thuis in Gelderland met Blow Me Away van Alan Clark. En daarvoor Glenn Frey en The Heat Is On. Nou, dat valt nu wel mee. Een graadje of 24, 25 nu in Gelderland. En dat voelt heerlijk aan buiten. Maar pas op, ga niet te lang in de zon. Want de zonkracht is hoog. Dat waarschuwt het KNMI. We hebben zonkracht 6 à 7. En onbeschermde huid kan al in 15 minuten verbranden. Dat wordt dus flink smeren voordat je naar buiten gaat. En een petje op als je de zon ingaat. Over het weer gesproken, morgen wordt het een stuk warmer. Er komt ook meer vocht in de lucht. Hoe dat gaat aanvoeren, hoor je straks om 5:10. Onze man van Weerplaza. Dit is Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymes.

Freddie Mercury en zijn beste vrienden. And you're my best friend. Het is wel tijd voor een spelletje. Memory spelen we op een zonnige donderdagmiddag op Radio Gelderland. En in dat spelletje staat vandaag de zon ook centraal. Je zult het merken aan de liedjes die ik heb uitgekozen. Te winnen is, zoals bekend, het Omroep Gelderland pretpakket. Hoe het werkt, weet je waarschijnlijk ook. Maar voor de zekerheid vertel ik nog even wat de spelregels zijn. Je hoort 6 fragmenten van zonnige liedjes dus. 2 daarvan zijn van dezelfde artiest. De vraag is, welke 2 zijn dat? Ja, je hoeft me niet de nummers te vertellen, de titels van de artiesten zelf hoef je niet te vertellen. Alleen welke 2 nummers zijn van dezelfde artiest. Hier komt de opgave van vandaag. 1.

Zes nummers dus over zon, zee en strand. En twee zijn er van dezelfde artiest. Maar welke twee? App de nummers naar 06-22-22-1342. 06-22-22-1342. En wie weet, ben jij die prachtige prijs? Dit is Ella, Choose and Text.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Nu bij Velberof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
6: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie van de ANWB. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 17 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. Ongeveer 5 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 14 minuten vertraging. Dan een probleem op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Velp en knooppunt Velpenbroek. Ongeveer 1 kilometer file, maar wel zo'n 5 minuten vertraging. Daar is een spoedreparatie bezig. 2 rijstroken zijn dicht. Je wordt daar geleid via de vluchtstrook. Hij is niet heel erg makkelijk, de opgave van vandaag. De zomeropgave van Memories. 6 zomerhits, 2 van dezelfde artiest. Welke zijn het? Nog een keer de opgave.

0: Ja, welke twee platen horen bij elkaar? Heb je enig idee? 06-22-22-1342. Dat is het nummer van de app. 06-22-22-1342.
1: Ralf Klaassen heeft het Senio 50-plus matras voor optimale nachtrust.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Thuis in Gelderland.

0: Band. Abracadabra, ja, zo'n toverspreuk. Kan je niet echt helpen bij dit spel. Je moet het echt zelf zien te doen op eigen kracht. 6 liedjes hoorde je. En 2 daarvan horen bij elkaar omdat ze van dezelfde artiest zijn. Maar de vraag is, welke 2 liedjes zijn dat? Goedemiddag Sandra in Nijmegen.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het in Nijmegen?
1: Warm.
0: Ja.
1: Nee, het is heerlijk eigenlijk vandaag.
0: Jij houdt er wel van deze warmte?
1: Ja, maar niet veel warmer worden, maar het is nu nog wel lekker.
0: Ja, ik ben net ook even buiten geweest. Het is lekker, het is niet benauwd warm. Ze zeggen dat het morgen benauwder wordt. Dus vandaag moet er een beetje van genieten.
1: Ja, precies. En morgen moeten we het er gewoon ook mee doen, hè. Ja.
0: Zeg, de opgave van het spel, hoe lastig vond je hem?
1: Ik vind ze altijd wel lastig eigenlijk. Eén keer heb ik gewonnen, toen was die makkelijk. Min of meer, maar... ik vind ze doorgaans wel lastig.
0: Oké, het was een gokje voor vandaag?
1: Een heel wilde gok, ja.
0: Oké, nou, we gaan nog even luisteren naar de opgave. Je kunt je gokje nog veranderen, hè?
1: Ja,
0: oké. Dan komt hij nog een keer.

0: Ja, stuk voor stuk heerlijke zomerhits. Maar welke twee zijn van dezelfde artiest? Wat denk je?
1: Nou, ik blijf bij mijn gokje. Nummer 2 en 5.
0: Hartstikke goed. 2 en 5. Okay. Heel goed. Je hebt hem gewonnen, het pretpakket. Ik kan je niet vertellen wat erin zit, maar het is een aangenaam pretpakket met dingetjes van Omroep Gelderland.
1: Leuk. Ja.
0: Heb je enig idee wie die artiest was die je 2 keer voorbij hoorde komen?
1: Nee.
0: Dat had ik je niet moeten vragen voor de prijs. Nee, Jimmy Cliff was het.
1: Okay.
0: Ja, je hoorde Reggae Night en ook een keer Sunshine in the Music. 2 was Reggae Night en 5 Sunshine in the Music. Welke vind je het leukste daarvan?
1: Ik denk de Sunshine.
0: Oké, gaan we die draaien. En ik wens je nog een hele fijne dag. Geniet een beetje van het weer van vandaag. Oké. Dank je, Sandra. Dit is Jimmy Cliff, Sunshine.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.
4: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
6: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
9: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bisliep Reverbis in Forten kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet zo? Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
11: Goedemiddag, precies 4:30. In Hattem is het 22,7 graden, 1 meter 25,3. Vanmiddag is het zonnig en droog zomerweer met maxima van 25 of 26 graden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het overwegend helder met minima tussen 15 en 17 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. In Westervoort doet de politie onderzoek naar een explosief dat er is afgegaan bij een huis afgelopen nacht. Omwonenden zagen kort na de explosie iemand wegrennen. En het Pieterpad, de bekendste wandelroute van Nederland, die voor een groot deel door Gelderland komt, is nu ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers, dankzij een samenwerking tussen Stichting Pieterpad en Moving Beyond Limits. Ongeveer 85% van de route is rolstoel toegankelijk gemaakt, met alternatieve trajecten voor ontoegankelijke delen. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.

0: Deze informatie van de ANWB. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 19 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Den Dolder en Amersfoort-Vathorst 11 minuten. En de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ongeveer een kwartier vertraging.
1: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste relaxfauteuils voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Thuis in Gelderland.

0: When You Call Me Señorita. Klinkt mooier dan jonge dame. Shawn Mendes en Camila Cabello, Señorita. Wat brachten de andere media vandaag? Het Stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn tijdelijk ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, melden verschillende media. Een arrestatieteam van de politie heeft een man opgepakt, zegt deze verslaggever.
1: Een ontklede man, niet helemaal ontkleed, op een onderbroek na en geblinddoekt. En geboeid uiteraard, die werd naar buiten geleid en in de politiewagen gezet en afgevoerd. Het gebeurde allemaal vrij rustig. Het bleef ook vrij rustig, maar dat het een hele verdachte en heftige situatie was, dat is wel duidelijk.
0: En op last van de politie moesten de honderden werknemers rond het middaguur de gebouwen verlaten. Dat gold ook voor de mensen die in een van de cafés op de benedenverdieping zaten. PostNL gaat extra geld vragen voor rouwkaarten die nabestaanden met spoed willen versturen. Vanaf 12 juli kost dat per brief €3,25. Wie dat niet wil of kan betalen, moet rouwkaarten via de normale post versturen. Maar de kaarten zijn dan langer onderweg en dat mag straks ook. Uitvaartbedrijven hebben al bezorgd gereageerd. Betekent dat een gemiddelde uitvaart al gauw €100 duurder wordt. De prijs voor de standaardpostzegels blijft hetzelfde, namelijk €1,40. En dan was er nog autonieuws. RTL was bij de onthulling van het jaar. De presentatie van de eerste elektrische Ferrari. De paus kreeg het eerste exemplaar overhandigd en mocht ook het doek verwijderen van die auto. En toen hij dat gedaan had, waren de autoliefhebbers met stomheid geslagen. Want wat vonden ze hem lelijk, die auto. De wagen had in de verte iets weg van een Porsche, maar dan veel minder mooi. En dan die kleur. Lichtblauw, dat vloekt enorm bij het logo van Ferrari. Het ging om een wagen die €550.000 moet gaan kosten. En daarvoor krijg je niet dit gebrul. Nee, want dat is een elektrische auto en die zoemt alleen maar een beetje. Er is wel één voordeel aan deze Ferrari, zegt deze oud-directeur van dat Italiaanse automerk. Ja, hij is zo lelijk dat je niet bang hoeft te zijn dat Chinezen hem nabouwen. Elk nadeel heeft dus zijn voordeel.

0: Was dat niet het thema van de tv-programma? De Huiskamer TV-show bij TV Gelderland. Vrijdagavond op TV Gelderland te zien geweest. Happy Together van de Turtles. Ga praten over het weer. Daar is veel over te vertellen. Beren van Straten, goedemiddag. Ja, ik heb begrepen van luisteraars die hier buiten zijn geweest. En ik heb het zelf ook ervaren dat het lekker weer is buiten. Niet te warm, niet te koud, niet te vochtig. Heerlijk.
1: Ja, het is vandaag eigenlijk best wel een aangename dag voor de meeste mensen. Ja, temperaturen zo rond 23 tot 25 graden. Flink wat zon. Dus niet heel heet, maar ook zeker niet koud. Dus best wel een aangename dag.
0: Ja, maar wel, ik zag op onze site een waarschuwing dat de zon fel kan zijn vandaag.
1: Zeker, ja. We zitten natuurlijk naderen alweer de langste dag van het jaar. Dus de zon die is gewoon erg krachtig met UV-index 6 inderdaad. Dus voor degene die lang buiten spenderen is insmeren natuurlijk wel aan te raden.
0: Ja, en ook op onze site een waarschuwing dat het morgen een stuk warm wordt dan vandaag.
1: Klopt, morgen wordt toch weer uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. En niet alleen die temperatuur wordt een dingetje waar we rekening mee moeten gaan houden. Want er liggen ook toch wel stevige regen en onweersbuien op de loer. De dag begint wel nog gewoon droog en ronduit zonnig. Dus de temperatuur gaat razendsnel oplopen. En in de middag wordt het tropisch warm met 30 tot lokaal 32, misschien zelfs wel 33 graden. Dus dat zijn echt wel weer hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Misschien zelfs de warmste 29 mei sinds het begin van de metingen. En in de middag zien we dan stapelwolken ontstaan. Die kunnen in de loop van de middag regionaal gaan uitgroeien tot enkele stevige regen en onweersbuien. Dat kunnen echt wel forse exemplaren zijn, met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in een korte tijd. Het gaat wel echt om hele lokale exemplaren, dus het kan echt van plaats tot plaats heel erg verschillen. Maar het is wel iets om in de gaten te houden morgenmiddag en morgenavond.
0: Ja, daarna wordt het koeler dus.
1: Ja, die buien zorgen er wel voor dat die hitte verdreven wordt inderdaad. Ja, dus die tropische temperaturen van 30 graden, die gaan we in het weekend zeker niet meer zien. Maar zaterdag is het wel nog gewoon zomers warm met 25 of 26 graden. Later op de avond kan misschien weer een enkel buitje vallen. Maar ik verwacht eigenlijk dat zaterdag gewoon overal droog verloopt. Zondag, dan verwachten we wel wat meer buien. Maar ook die zijn allemaal niet heel spannend. Van onweer is dan geen sprake meer. En de temperatuur valt dan met een graad of 22 wat lager uit.
0: Berend van Straten, dankjewel.
1: Doei doei.

0: grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Het is feest bij Winterstegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie van de AWB. De langere files op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen de afrit 's-Hertogenbosch West en de afrit Kerkdriel, 16 minuten. A2 de Utrecht richting Den Bosch, tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel, 27 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Veenendaal en knooppunt Waterberg, 17. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, ook 17. En de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier vertraging.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
13: Ga op op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Thuis in Gelderland.

ook. Passend bij het zonnige weer. Who's That Girl van Madonna op Radio Gelderland. Zit je net in de auto? Heb je het nieuws gemist vandaag? Dan krijg je van mij een overzichtje van het Gelders nieuws van deze donderdag. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een Gelderse arts berispt voor het doen van wetenschappelijk onderzoek op een aantal euthanasiepatiënten. Hij nam bij die patiënten in de laatste fase van hun leven bloed af en vulde met hen een vragenlijst in. Hij wilde een profiel maken van euthanasiepatiënten om te kijken of dit nieuwe inzichten zou kunnen opleveren voor bijvoorbeeld preventieprogramma's, maar hij had er geen toestemming voor gekregen. Voor een huis aan de Bekenoord in Westervoort is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Het werd achtergelaten op de oprit bij het huis, naast een auto. De bewoners en buren hoorden rond 4 uur een luide knal en waarschuwden de politie en de brandweer. Eenmaal buiten bleken de auto en het huis te zijn beschadigd. Een 112-verslaggever zegt dat omwonenden kort na de explosie iemand door de straat zagen wegrennen. Tijdens het EK veldrijden in Zeddam dit najaar mogen er tijdelijk campings komen om alle wielerfans een onderdak te kunnen bieden. De gemeenteraad van Montferland vroeg om een periode van 14 dagen. Het college maakt er maximaal 6 dagen van. Het EK veldrijden in Zeddam is op 7 en 8 november. Grote schoonmaak in Neede. De gemeente Berkelland gaat de verhardingslagen met staalslakken op 4 paden in Neede vervangen. De paden kunnen een gevaar voor de gezondheid vormen als wandelaars bij stofvorming giftige deeltjes inademen. Bovendien kunnen die giftige deeltjes ook in het grondwater terechtkomen. De schoonmaak gaat 8 ton kosten. En het vuilnis lag op straat vanochtend in Gent. De chauffeur van een vuilniswagen ontdekte dat een deel van zijn lading in brand stond en dumpte die daarom op straat. Het was op de Eikhof, de brandweer was snel te plaatsen en heeft de brand geblust. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

0: Ja, dat is genieten met dit weer. Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding. En dat warme weer brengt ook wat ongemakken met zich mee. Kleine ongemakjes. Edine had een Radio Gelderland chocoladereep gewonnen, appte ze. En die werd vandaag bezorgd door de postbode. Nou, je raadt het al. Gesmolten, een soort chocolademelk is het geworden. Nou, misschien kun je het in een koelkast leggen, Edine. Misschien dat dat dan weer een chocoladereep wordt. Een van de langste wandelpaden van Nederland, het Pieterpad, kan vanmiddag met een rolstoel worden afgelegd. Langs het hele pad zijn aanpassingen gedaan of omleidingen gemaakt. De komende tijd wordt het pad, dat voor een deel door Gelderland loopt, verder verbeterd. Verslaggever Joris van der Poppel verkende het pad met iemand in een rolstoel.
1: Pieterpad, etappe 21, mulzand en een rolstoel. Hoe gaat het, Sabrina?
2: Oh, dit is wel te doen. Het is wat pittiger omdat het losser zand is. En het is een beetje smal hier, dus ik moet goed sturen. Maar met deze stoel is dat prima te doen.
1: En we zijn er doorheen.
2: We zijn er doorheen, ja.
1: Het Pieterpad wordt nu rolstoel toegankelijk. Van Pieterburen helemaal tot in Zuid-Limburg, Sint-Pietersberg. Is dat belangrijk voor je?
2: Ja, voor mij, maar vooral ook voor iedereen die niet lange afstanden kan lopen of helemaal niet kan lopen. En ik vind dit dus echt een hele grote toegevoegde waarde. Omdat natuur iets is wat voor iedereen ontzettend belangrijk is en heel weldadig is voor je lichaam en je geest.
1: Het was niet eenvoudig om het Pieterpad, bijna 500 kilometer, om dat helemaal rolstoelvriendelijk te maken. Julie Taal van Moving Beyond Limits, organisatie die erachter zit.
3: Ja, dat was best wel wat werk. 500 kilometer, alle obstakels in kaart gebracht. En daar dan wel omleidingen voor gemaakt of echt iets aangepast in de fysieke ruimte.
1: Wat zijn de belangrijkste obstakels die jullie tegenkwamen dan?
3: Ja, dan moet je denken aan te smalle hekken of bruggetjes, traptredes, omgevallen boomstammen of die daar expres liggen om mountainbikers tegen te houden.
1: En wat is er lastig aan? Stel, er is een hek dat te smal is. Hoe lastig is dat om dat breder te maken dan?
3: Soms is het heel eenvoudig en gaat het puur om het paaltje wat de breedte eigenlijk tegenhoudt. Dus we hebben met terreinbeheerders het voor elkaar gekregen om simpel met een boswachter daarheen te gaan, het paaltje te verplaatsen. En hij was breed genoeg. Maar dat ligt echt aan de terreinbeheerders die we spreken.
1: Wat voor problemen kom je tegen?
3: Nou ja, het kost natuurlijk ook geld om dingen aan te passen. Dat komen we tegen. Maar er zijn ook natuurlijke obstakels, zoals uitgesleten paden die door hevige regenbuien toch ontstaan met het seizoen. Ja, daar kunnen wij niks aan doen. We gaan het niet asfalteren of kuub zand neerleggen om het te egaliseren.
1: En maar wat doe je dan?
3: Dan zoeken we naar omleidingen die eigenlijk breed zijn. Brede bospaden die ook niet het risico hebben op die uitgesleten paden. En dan kiezen we daarvoor.
1: Sabrina, wat zijn nou obstakels die voor jou heel lastig zijn?
2: Hekjes die te smal zijn. Trappen die in het pad liggen. Ja, dat is met een stoel gewoon echt niet te doen. En sommige hekken die gaan wel open, maar net niet ver genoeg open. Dus dan is het er doorheen gaan echt onmogelijk.
1: Staat hier zo'n houten hek. Zullen we proberen of het lukt?
2: Ja, laten we proberen.
1: Zal ik eerst gaan?
2: Ja, graag.
1: Hou ik hem open voor je?
2: Ja, goed sturen, want ik moet hem er precies doorheen zien te wurmen, anders loop ik vast.
1: Dan gaat die passen hier.
2: Dit is heel smal. Dit is echt heel smal. Oh.
1: Aan beide kanten, naar deze kant één en die kant ook nog 1 centimeter over.
2: Ik ben er door.
1: Pas op voor de prikkeldraad hier.
2: Ja.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!
3: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
4: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen? Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family!
4: Aanbevolen door vrolijke families.
6: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: Het is 17:30, je luistert naar Radio Gelderland. In het centrum van Arnhem is het 23,9 graden. En in Hoenzadriel, gemeente Maasdriel, 26 graden precies. Het weer in Gelderland vanavond is nog lang zonnig en warm. Komende nacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, met minima tussen 13 en 17 graden. Vrijdag, morgen dus, wordt het tropisch warm met maximaal boven de 30 graden. En later op de dag kans op een flinke onweersbui. Belangrijkste Gelders nieuws. Een Gelderse arts heeft een berisping gekregen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek op het aantal euthanasiepatiënten. Hij had geen toestemming voor dat onderzoek. En het aantal besmettingen met geslachtsziekten als syfilis en gonoreu neemt toe in Gelderland. Experts maken zich zorgen. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. De langste files op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen knooppunt Vught en Waardenburg 26 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 21 minuten. De A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid 20 minuten. A50 Arnhem richting Oss, tussen Heteren en Ravenstein 16. De A325

0: A20 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, tussen Elst en Westervoort 34 minuten vertraging. En de N224 Veenendaal richting Arnhem, tussen de aansluiting met de N304 en de aansluiting met de A12, 4 kilometer file, ongeveer 15 minuten vertraging.
1: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Thuis

La Camisa Negra van Juanes op Radio Gelderland. Thuis in Gelderland. 6:11. Belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Het kabinet is niet bereid om aan hun eisen te voldoen, zeggen ze. De bonden willen niet alleen dat de AOW-leeftijd niet wordt verhoogd, maar ook dat de verzomering van de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van tafel gaan. De uitkomst van een eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Dat overleg was vanmiddag. Acties dus. Welke acties, dat is nog niet helemaal bekend. De Chinese webwinkel Temu doet te weinig om de verkoop van illegale producten van het platform te weren. En daarom legt de Europese Commissie het bedrijf nu een boete op van 200 miljoen euro. Volgens de commissie overtreedt de webwinkel de digitale wetgeving van de EU. Dat is tot dusver de hoogste boete die de EU heeft opgelegd aan het bedrijf voor het breken van digitale wetgeving. Zo voldoet een groot deel van de opladers die worden verkocht bij Temu niet aan de EU-veiligheidsvoorschriften en kan babyspeelgoed dat er wordt aangeboden illegale chemicaliën bevatten. In Rotterdam begint vandaag op 2 plaatsen een proef met geluidscamera's om geluidsoverlast in het verkeer aan te pakken. De apparatuur meet de herrie en legt ook de vermeende overtreder vast op beeld. Dus als je zo met je Ferrari over de Haagse Vier scheurt, dan heb je een probleem. Nou, nog niet echt een groot probleem. Je kan dan aangesproken worden op geluidsoverlast. Maar omdat het een proef is, word je nog niet bekeurd. De geluidscamera's staan aan het Haagse Veer in het centrum van Rotterdam en de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid. Je bent gewaarschuwd.

Lekker plat opgenomen om het technisch uit te drukken. Het komt erop neer dat het heel hard klinkt. Fever Dream van Alex Warren om 6:11. Belangrijkste gelde sportnieuws heb je misschien nog niet meegekregen. Dat gaat over voetbalclub De Graafschap. Die verkoopt middenvelder Teun Gijsselhardt aan het Spaanse Deportivo La Coruña. Die transfer levert de Doetinchemse club een inclusieve bonus, een bedrag op van 1,4 miljoen euro. En dat is een recordbedrag. Gijsselhardt kwam vorig jaar zomer over van PEC Zwolle, waar hij weinig aan het spelen toekwam. Op de Vijverberg ontwikkelde hij zich sterk en was stevast basisspeler op het middenveld. De Graafschap verkocht de afgelopen winterspits Bouke Boersma. Dat leverde 1,2 miljoen euro op. Van KV Mechelen, die was de club die betaalde. En nu dus een recordtransfer, 1,4 miljoen. En het is ook best een belangrijke club waar Gijsselhardt naartoe gaat. Deportivo staat nu tweede op het tweede niveau van Spanje. De club promoveert naar La Liga en kan zelfs in de huidige klasse nog kampioen worden. Roy Makaay uit Wijchen speelde ook ooit bij die club. Deportivo, moet ik het wel heel goed zeggen natuurlijk. Deportivo La Coruña. Dat was van 1999 tot 2000.

0: Michael Jackson en Billie Jean. Op zaterdag leg ik altijd een dingetje in het museum van de jaren 80. En dat dingetje dat ik er onder andere ook ga inleggen is het album waar dit vandaan komt. Thriller, legendaarse LP uit 1982 van Michael Jackson. Het is nu donderdagmiddag. We lopen tegen zessen tijd voor de finale van Thuis in Gelderland. En die bestaat altijd uit een nummer uit de lijst Alle 1300 Goed. De lijst met 1300 meest geliefde liedjes van luisteraars van Radio Gelderland. En als je door die lijst loopt, dan merk je dat veel van de artiesten een warm plaatsje in de harten van Gelderlanders hebben. Wij houden van ABBA, wij houden van Rob de Nijs, we houden van de Beatles en ook van de Rolling Stones. En die laatste band, de band van Mick en zijn vrienden, staat 25 keer in de lijst. Hoogste staat Brown Sugar op 105. Het laagst Start Me Up op 1200. Ik draai een nummer dat een beetje ertussenin hangt. 135 uit 1973. Angie, ik wens je een goede donderdagavond.
1: De Alle 1300 Goed Monumentenlijst.

0: Radio Gelderland. Thuis in Gelderland.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij Topservice in Epe.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.
5: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
6: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
9: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
15: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
16: Mijnleesbril.nl. Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
22: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
23: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
24: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
25: Oké, we gaan.
26: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
27: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem op Radio Gelderland.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Harris in Aalten, Hengelo of Neede.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Ervaar de rust, beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
5: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
4: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan is weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
4: maar
3: is
4: ethanol
3: een van
4: gelekt, waar komt dat dan vandaan?
3: Had een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn, nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De man die een aanslag plande op een concert van Taylor Swift in Oostenrijk moet daarvoor 15 jaar de cel in. Het gaat om een man van 21 uit Oostenrijk. Hij werd in de zomer van 2024 opgepakt. Hij wilde toen mensen buiten het stadion in Wenen aanvallen met messen of een zelfgemaakt explosief. De optredens van Taylor Swift gingen ondanks die aanhouding vervolgens niet meer door. De man plande samen met twee anderen daarnaast ook aanslagen in Mekka, Istanbul en Dubai. In zijn laatste woorden tijdens de rechtszaak zei de man dat hij spijt heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim 170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte bijvoorbeeld ruim 180.000 euro. De Chinese webshop JD.com heeft mogelijk staatssteun gekregen om het moederbedrijf van Mediamarkt over te nemen. De Europese Commissie vermoedt na een eerste onderzoek dat JD door deze overheidssteun een hoger bod uit kon brengen dan concurrenten. Het Chinese bedrijf maakte vorig jaar bekend het Duitse bedrijf achter elektronica-ketens Mediamarkt en Saturn te kopen voor 2,2 miljard euro. De overname moet nog worden goedgekeurd. De Europese Commissie is er een dieper onderzoek naar gestart. En de concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de twee optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden vannacht. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag, met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
6: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl

0: Toilette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Lucella Carasso.
2: De Italiaanse politie heeft vandaag beslag gelegd op 200 miljoen euro van de overleden maffiabaas Denaro. Ze hebben alles van hem afgepakt, behalve zijn naam op zijn grafsteen. En laat Denaro nou net geld betekenen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Schrijver Arnon Grunberg is over uit Amerika. Hij gaat met speciale belangstelling het WK voetbal volgen. En wie weet maakt hij u ook enthousiast. Jan Haasbroek dook in de geschiedenis van de VPRO. Morgen bestaat de omroep 100 jaar. Hij was lange tijd de radiobaas daar en schreef een boek over die 100 jaar. En theatermaker Nicky Ong zocht als veganist contact met de vleesindustrie. Ze maakte de voorstelling De Kleine Vriendelijke Veganist. Want dat is de uitkomst eigenlijk van die contactmomenten. En vertelt daar straks over bij ons. Den Haag Vandaag gaat over de plannen voor de bouw van extra woningen. U krijgt eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 28 mei.
2: Het kabinet en de vakbonden zijn niet dichter bij elkaar gekomen tijdens het gesprek dat ze in het Catshuis hadden over de sociale zekerheid.
4: Zuinigingen moeten van tafel op de WW, op de WIA, op de AOW. Dus dat pakket zoals we dat neer hebben gelegd, dat moet van tafel.
2: De bonden wilden een simpel ja of nee horen op hun eisen.
4: En het antwoord is onvoldoende een ja gebleken.
2: Dus gaan de aangekondigde stakingen door, maar...
5: Dat is ook voor ons geen plezier, ook niet voor de actievoerders.
2: Volgens minister Veilbrief kan Nederland gewoon niet op deze voet verder.
6: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien. Het is een feit dat we vergrijzen. En daar zullen we ons toe moeten verhouden.
2: Premier Jette hoopt vooral dat de acties...
7: wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben... ook op onze samenleving.
2: Intussen gaat het kabinet verder met het uitwerken van plannen.
7: En hen vragen om dan weer met ons om tafel te komen zitten.
2: Er zijn steeds meer gokverslaafden en dat komt door de populariteit van het online gokken.
8: Het is echt de internetgeneratie, echt de online gokkers. Het fysieke, zeg maar, het echt naar het casino toe gaan, die zien we steeds minder.
2: Zorgverleners hadden dit vijf jaar geleden al verwacht toen het online gokken legaal werd.
9: Nou, eigenlijk vanaf het begin van het openen van die online gokmarkt is er gewaarschuwd voor een toename in het aantal mensen dat gokt en daar ook mee in de problemen komt. En we zien nu dat dat ook waarheid wordt.
2: Ook deze vrouw raakte eraan verslaafd.
10: Bijvoorbeeld thuis kwam van een feestje, dan voelde ik me eenzaam. Dan ging ik vooral gokken.
2: Het liep uit de hand en uiteindelijk was ze er de hele dag mee bezig.
10: Op een gegeven moment dan heb je al je geld er doorheen gegokt, je maand salaris, je spaargeld. En dan ga je de gekste dingen verzinnen eigenlijk om toch te kunnen gokken.
2: Zorgverleners denken dat de toename van het aantal gokverslaafden nog maar het begin is.
9: Van een grotere golf die ik nog daarachteraan verwacht.
2: Het was voor veel Nederlanders even schrikken toen ze de nieuwe prijzen voor het versturen van rouwpost hoorden.
11: In een tijd waar veel dingen al duur zijn en een uitvaart vaak toch kostbaar, vind ik het moeilijk voor nabestaanden dat ze geconfronteerd worden met deze enorme prijsverhoging.
2: Wil je rouwpost snel laten bezorgen, en dat wil je meestal, dan kost dat vanaf juli €3,25. Dat kan niet anders, zegt PostNL.
12: Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen.
2: Elke dag brieven en kaarten bezorgen is te duur en daarom gaat snelle post straks met de pakketbezorger mee. PostNL geeft de schuld aan de politiek.
12: Als we in Nederland wat voortvarender waren geweest, kun je dingen geleidelijker doen. Dat doen we niet. We hebben lang gewacht. Dat betekent dat wij nu in een paar grote stappen een inhaalslag moeten maken. Daar is dit de consequentie van.
2: Toch lijkt het er niet op dat mensen straks gaan overstappen op het sturen van rouw-appjes.
13: Voor deze tijd zou dat normaal kunnen zijn, maar vind ik geen optie.
14: Nou, dat zou toch verschrikkelijk zijn? Zo'n prachtige mooie kaart wil je toch krijgen?
2: En een schoolklas uit Alblasserdam is nog helemaal vol van wat ze gisteren meemaakten. Tijdens een bootreisje op de Oosterschelde ging het mis.
15: We gingen daarheen om een lekker toertje te maken en toen zaten we opeens vast. Ja, dat maak je niet elke dag mee.
2: Er liggen daar lijnen in het water om ervoor te zorgen dat boten niet te dicht bij de dam komen. De kapitein was er overheen gevaren en de lijn zat vast in de schroef.
15: Ik moest huilen en daarna moest iemand anders huilen en toen gingen we elkaar allemaal troosten.
2: Toch vonden ze het ook een groot avontuur.
15: kwam een helikopter, die ging rondvliegen. Uiteindelijk moesten we op een boot stappen. En dan werden helemaal van die pakken aan. Was wel cool, ja.
2: En vandaag was de ergste schrik voorbij en zongen ze over hun schoolreisje.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, Jan van der Putten.
16: Brussel heeft de blues, schrijft Trouw. Afgelopen jaren waren de halfjaarlijkse ramingen van de Europese Commissie lekker opgewekt. Maar in de verwachtingen voor komende herfst is alle optimisme verdampt.
2: De economie loopt niet lekker, de prijzen stijgen en de werkloosheid daalt niet meer. De sombere toon, zegt Trouw, is overal.
16: Ook al weinig vrolijkheid in de Telegraaf. Neem de verkeersboetes, die worden volgend jaar nog hoger. Appen achter het stuur kost je nu €440 en het wordt meer dan €450.
2: Het kabinet wil de boetes laten meestijgen met de inflatie. Bekeuringen worden zo'n 2,7% duurder. Ondanks een oproep van de Tweede Kamer de boetes binnen de perken te houden.
16: De topbestuurders van verfproducent AkzoNobel zal dat stiekem een zorg zijn. In het FD staat dat de CEO een fikse salarissprong kan maken, van 7,6 miljoen per jaar naar 18,3 miljoen.
2: Voorwaarde is wel dat de fusie met het Amerikaanse coatingsbedrijf Axalta doorgaat. De Vereniging van Effectenbezitters spreekt van Amerikaanse beloningspraktijken.
16: Het is een groeiend probleem. Geld lenen bij familie en vrienden. Het Parool sprak met Cher van 25. Ze heeft €15.000 schuld bij instanties.
2: Maar informele schulden zijn er ook bij haar moeder, oom, tante, nicht, oma en haar ex-vriendin.
16: En Cher krijgt hulp van jongerencoach Azitra. Zij ziet dat jongeren liever bij familie lenen dan dat ze een regeling treffen. En hulpverleners constateren dat mensen die geld uitlenen zelf ook in financiële problemen komen.
2: China en de Europese Unie staan op de drempel van een handelsoorlog, schrijft NRC. Steeds meer landen dringen aan op tariefmuren, invoerquota en ander grof geschut om de Europese industrie te beschermen. Morgen vergadert de Europese Commissie om een strategie uit te stippelen.
16: 5 dagen in de week, met weer en wind, buitenwerken, kabels en leidingen leggen. Marcel Moerkerk kan er als monteur over meepraten. En zomers met warm weer, altijd in de blote bast, vertelt hij in het AD. En toen kwam de diagnose, uitgezaaide huidkanker.
2: Gelukkig sloeg de immuuntherapie goed aan bij hem, maar Moerkerk zal niet meer genezen.
16: Maar mede dankzij hem kwam er UV-werende werkkleding, werd er gezorgd voor voldoende schaduw en ook voor zonnebrandcreme.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Kolkata Beer van Jonathan Jeremiah. 10 nieuwe steden moeten er komen om het woningtekort in Nederland op te lossen. Dat was de belofte van D66 tijdens de verkiezingscampagne. En wie daar vraagtekens bij zette, kreeg het advies niet te somber te zijn. Het kan wel, we kennen de slogan nog. Nou, vanavond was het grote debat over de staat van de woningbouw. Meestal worden de verwachtingen getemperd. Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Als de campagne voorbij is en ja, het regeren is begonnen, is D66 al wat voorzichtiger geworden?
1: Oh, nee hoor, nee, zeker niet. Robert van Asten voert het woord voor D66 op woningbouw. Die was de campagneleider. Die heeft uit zijn koker komt dus dat enorme optimisme, dat enthousiasme. En dat is hij nog niet verloren hoor. Deze vrolijke strijder die gaat ervoor. Waar anderen die 10 steden niet terugzien op een kaart of in de begroting bijvoorbeeld, ziet Van Asten dat toch anders. Ze zijn er als je maar wil.
2: De vraag aan de heer Van Asten, waar zijn die 10 nieuwe steden?
3: De heer Van Asten.
4: Ja, ik ben nogmaals blij dat ook daar het enthousiasme over de 10 nieuwe steden er is. Want die is er ook nog steeds bij ons. Want D66 gelooft dat wij echt nog steeds grootschalige woningbouwgebieden nodig hebben. En ze staan erin. Want het vorige coalitieakkoord, of het vorige kabinet, had 21 grootschalige woningbouwgebieden. Als u het akkoord erbij pakt, en dan geef ik u toe, het zijn er geen 10. Het zijn er 9, want we zijn van 21 locaties naar 30 gegaan. En ik heb van de week nogmaals het pleidooi gehouden voor IJstad. Een drijvend IJstad met de nieuwste technologie. Iets waar ik net ook nog in mijn bijdrage aan refereerde. Laat dat dan de 10e zijn en dan mag deze minister de andere 9 zelf nog aanwijzen.
0: Zeg, en dit enthousiasme, Lars, van Asten, is dat ook overgeslagen op de andere partijen?
1: Nou, daar valt dan wel een wereld te winnen, hoor, zou ik willen zeggen. Dat bleek in ieder geval in het debat vanavond. Om eens een beroemde woningbouwslogan te parafraseren: in enthousiasme kun je niet wonen.
5: Voorzitter, ik moest wel een beetje lachen, want de heer Van Asten zei het kabinet levert. En het noemt allemaal voorstellen die niet uit de koker van dit kabinet komen. De wetregie komt van het vorige kabinet. Vandaag tweette de minister ook enthousiast over woningbouwimpuls. Was een voorstel van het vorige kabinet. Ja, ik snap niet helemaal wat dan de doorbraak is die dit kabinet nu al met elkaar veroorzaakt heeft.
6: Want we hadden grote woorden van D66 voor de verkiezingen. Nu te weinig geld voor de bouw van die echt betaalbare huurwoningen, sociale huur, dat nu al vastloopt. En tegelijkertijd kondigt D66 huurverhogingen aan.
2: D66 en dit kabinet hebben helemaal geen geld vrijgemaakt voor die 10 nieuwe steden. Laat staan voor de wijken of IJstad alleen. Dus hoe kan D66 dan vol blijven houden dat die 10 nieuwe steden er komen? Ze staan niet in het coalitieakkoord en er is ook helemaal geen geld voor vrijgemaakt.
1: Ja, dat waren de PVV, GroenLinks, PvdA en SP. En die zijn toch nog niet echt overtuigd van het idee van D66A. Dat er blijkbaar 10 nieuwe steden komen, want die zien ze niet. En B, dat daar ook geld voor is, want dat hebben ze ook nog niet gezien.
0: En de partij D66 wilde een bouwbaas, om het maar zo te noemen, om die 100.000 woningen per jaar voor elkaar te krijgen. Nou, dat werd uiteindelijk minister Eleanor Boekholt O'Sullivan. Is zij net zo bevlogen als haar partijgenoot?
1: Nou, de partij die had hele hoge verwachtingen van haar. Ze werd met veel bombarie, zou ik bijna zeggen, aangekondigd als minister. Maar de eerste schreden, ja, die waren toch niet zo gelukkig. Ze hadden een interview in The Guardian waarin ze zei dat mensen wellicht met wat minder genoegen zouden moeten nemen als het niet anders kon. Kwam toen vervolgens met een voorbeeld over het rationeren van water, wat zij zelf in Afghanistan had meegemaakt. De beroemde douchemuntjes die achteraf niet bleken te bestaan. De debatten in de Kamer die waren eigenlijk niet goed. Ze las de antwoorden van de ambtenaren letterlijk staccato voor. Viel af en toe seconden stil als haar een moeilijke vraag werd gesteld. Dat werd met verbijstering gade geslagen door de partijen en wellicht ook haar eigen partij. Politiek bleek toch een ander vak dan het leger waar zij vandaan kwam. Maar blijkbaar is het ook een vak dat je kunt leren. Er werd een debatcoach in de arm genomen. Ja. En dat heeft geholpen, zegt ze zelf.
7: Ik heb daar natuurlijk goed naar geluisterd en geprobeerd te beoordelen van welke delen ben ik het helemaal mee eens en moet ik ook echt iets leren. En daar probeer ik ook in te leren. En er zijn ook onderdelen waarvan ik denk, oké, dat is een stijlverschil en dat mag er ook zijn.
1: Nou, en inderdaad, het ging beter dan eerdere debatten. Dat is objectief vast te stellen vanavond. Ze zal niet snel de Thorbecke-prijs voor welsprekendheid in de politiek winnen, die ieder jaar wordt uitgereikt, maar dat de vooruitgang in zit, ja, dat is waar.
0: Maar wel misschien voor openheid en reflectie. Want wel verfrissend toch, dat een minister dit gewoon zo zegt.
1: Ja, zeker. Nou ja, ze kon waarschijnlijk ook niet achter. Het was overduidelijk. Dit kwam natuurlijk ook nog naar buiten, dat nieuws dat ze gecoacht werd. Ja, dan is eerlijkheid meestal de beste remedie. En zelfreflectie zeker. Wordt ook gewaardeerd in Den Haag.
0: En dan gaat dat over de vorm. Maar ze is natuurlijk aangenomen om die woningen te bouwen of te laten bouwen. Gaat dat lukken?
1: Nou ja, de opgave is groot. En eerlijk gezegd, het zit nog niet mee. Dit jaar ziet het eruit dat in ieder geval die 100.000 woningen niet gehaald worden. Er zijn ook allerlei bewegingen die je nu ziet die het kabinet niet wil. Vandaag werd bijvoorbeeld bekend dat er alweer meer huurhuizen zijn verkocht sinds de wet betaalbare huur is aangenomen. Want vastgoedeigenaren die willen van hun huurhuizen af. Ze mogen namelijk niet altijd meer de huur vragen die ze willen, vinden het dan niet meer rendabel en verkopen hun huurhuizen. De wet gaat worden aangepast. De minister is hoopvol dat het bloeden nu wel gestopt is en dat het vanaf nu beter gaat. Maar daarnaast, de woningcorporaties, ja, die moeten de grootste stappen maken. En die klagen dat ze daar eigenlijk te weinig geld voor hebben. En daar hebben ze blijkbaar gelijk in, want ook boekhoud O'Sullivan zei vanavond in het debat dat ze op zoek zal gaan naar meer. En dat was op vragen van de SP.
6: Het gaat niet met het beschikbare budget. Dus de hele simpele vraag aan de minister is: komt er geld bij, ja of nee?
3: Minister.
7: Het is inderdaad een eenvoudige vraag, voorzitter. Als die zo makkelijk was dat ik hem met ja of nee, omdat het geld op mijn begroting stond, zou kunnen uitvoeren. Dus wat ik u heb proberen te vertellen is: ik onderken het probleem. Dus ik zal hiervoor mijn uiterste best doen om in de volgende ronde, waar we met z'n allen, met het hele kabinet, gaan kijken naar de verdeling van het geld, of daarin iets te doen is. Ik zal ook bekijken of er geherprioriteerd kan worden. Dus ik ben met u eens dat ik met een oplossing moet komen, maar die kom ik hier niet mee tijdens dit debat.
3: Mevrouw Beckerman.
6: Ja, voorzitter, er moet geld bij. De minister zegt nu, ja, dan gaan we kijken of we gaan herprioriteren. Voorzitter, er moet toch gewoon een garantie komen? Die prioritering is toch niet op orde?
7: Wij staan echt aan dezelfde kant van touw te trekken, echt waar. Ik vind dit echt net zo belangrijk en net zo'n grote prioriteit als u dat vindt. En als een heleboel andere Kamerleden dat vanavond en vanmiddag hebben laten horen dat ook te vinden. Ik vind dat ook. Wij staan aan dezelfde kant van de touw te trekken op dit onderwerp.
1: Ja, en dat onderwerp is dus meer geld voor woningcorporaties en anderen om woningen te bouwen. Er staat nu 1 miljard voor en dat moet dus blijkbaar nog meer worden.
0: Ja, terwijl ook andere ministers zullen vragen om meer geld. Hè. We hoorden net ook in het nieuwsoverzicht natuurlijk de sociale zekerheid. Dat is ook een probleem. Het lijkt een hele dure zomer te gaan worden voor het kabinet.
1: Ja, de prijs van voor dit minderheidskabinet wordt steeds meer opgedreven. Sociale zekerheid noemde je al. Maar vanavond werd ook bekend bijvoorbeeld dat de bezuiniging op de gehandicaptenzorg, die was ingepland voor volgend jaar, op pauze wordt gezet. En dat geld moet ook weer ergens vandaan komen. De verhoging van het eigen risico zou ook door moeten gaan. Maar dat wordt waarschijnlijk ook niet zo hoog als het kabinet wel zou willen. Want daar is geen Kamermeerderheid voor. Moeten ze ook weer geld voor zien te vinden. En dan is er dus nog de vraag of er extra geld naar woningbouw moet. De verleiding is groot om dat toch te doen. Omdat het kabinet allereerst wil inzetten op die woningbouw. En omdat ze ook wel een succesje kunnen gebruiken. Ze hebben moeilijke weken achter de rug. Met verzet tegen de bezuinigingen dus. De asielwetten die niet zo vlot lopen als ze hadden gedacht, de energieprijzen die onverminderd hoog blijven. Ze willen wel heel graag voor de zomer nog een opsteker hebben. Dat zal qua wonen wat lastig worden. Boekhout O'Sullivan belooft een hoop regelgeving. Maar dat betekende nog niet dat er ook echte resultaten komen. Hè? Die duizenden nieuwe woningen, dat duurt wel even voordat die gebouwd zijn. Laat staan dat je 10 nieuwe steden zomaar hebt. Maar wellicht zal de opsteker dan toch eerder van het ministerie van Landbouw komen. Over een maand moet het stikstofpakket af zijn. En dat lijkt wel te gaan lukken, zo beweren de bronnen achter de schermen. En dan kan het kabinet toch nog met een succes de zomer in. Maar daarna zal het toch wel heel duur worden, vermoed ik zomaar, in september.
0: Dankjewel, Lars, vanuit Den Haag.

0: Jet Rebel Changes Coming Round the Bend. Het vizier richt zich zo langzamerhand steeds meer op het WK voetbal, dat over 2 weken begint in Canada, Mexico en Amerika. En dus komen we langzaam aan in de stemming. Maar waar moeten wij ons op verheugen? Dat ga ik vragen aan Arnon Grunberg, schrijver, maar ook voetbalwatcher in zekere zin. Woonachtig in Amerika. Welkom.
1: Dankjewel, in zekere zin. Hè? Goed dat je
0: ja,
1: dat,
0: in zekere zin, toch? Want ik ga hier niet als de grote voetbalkenner alle elftallen.
1: Ik weet niet wat het precies is, een grote voetbalkenner.
0: Nee.
1: Ik denk dat je er heel veel namen van voetballers weet en dat je die heel goed aan elkaar kan verbinden.
0: En dat als ik vraag wie maakt het derde doelpunt in de halve finale in 1968, dan verwacht je een antwoord.
1: Ja, precies, zoiets.
0: Maar dat niet. Dat gaan we ook niet
1: doen. Dat gaan we niet doen vanavond. Nee, gelukkig.
0: Wat betekent een WK-periode voor jou?
1: Nou, ik denk een WK kleurt heel erg vanaf het eerste WK wat ik echt bewust meemaakte in Argentinië toen ik 15 was. Kleurt een zomer, kleurt in mijn geval, het was toen mijn eerste verliefdheid. En dat speelt zich dan af tegen het decor van zo'n WK. En op je andere WK's weet ik nog precies waar ik wat gekeken heb. Dat ik helemaal niet zo'n liefhebber ben, maar in New York is het heel leuk om bepaalde cafés dan te gaan zitten, te kijken wie daar zitten, hoe de mensen reageren. Toen het WK in Brazilië was, 2014, heb ik een tijd lang met Wim Vissers van de Volkskrant gecorrespondeerd over onder andere Louis van Gaal. Kijk, Qatar was natuurlijk een uitzondering, omdat het opeens in de winter plaatsvond. Kleurde het wat minder, maar het kleurt een zomer en het kleurt daarmee ook alles wat in die zomer gebeurt.
0: Ja.
1: En ik ben natuurlijk ook, ik vind het

0: Het vindt natuurlijk nu plaats in Amerika in een tijd van geopolitieke spanningen.
1: Ja, dat gold natuurlijk ook 4 jaar geleden al. Hè? Toen waren er ook wel ook bijvoorbeeld de voetballers. Ik zag net weer in een Duitse krant, de Süddeutsche, een heel artikel staan van dat de Duitse voetbalbond heeft besloten dat ze niet meer zo met de hand voor de mond op een elftalfoto mogen, want dat zet toch geen zoden aan de dijk. En ze willen politiek en voetbal scheiden. En toen kwam die krant met een commentaar van: het is waanzin om sport en politiek van elkaar te scheiden. Dat kan niet en dat kan helemaal nu niet. Maar ik denk wel dat je, het was natuurlijk ook sprake op een gegeven moment toen Donald Trump zich echt heel erg impopulair had gemaakt, onder andere door wat ICE aanrichtte in Minneapolis, dat mensen zeiden: we moeten niet naar Amerika, we moeten dit WK boycotten. Maar net als met Qatar, dat is een beetje, Dat loopt weg in het afvoerputje. En de echte voetballiefhebber trekt zich dan uiteindelijk niets aan van welke misstanden dan ook. Wat ik ook begrijpelijk vind, ik heb daar geen moreel oordeel over. En gaat gewoon, hoe duur het ook is, naar het WK. Wat ik wel interessant vond, ik las net dat de openbare aanklagers in New York en New Jersey een onderzoek zijn gestart tegen de FIFA, omdat die oneerlijk is geweest met de prijzen, met het, hoe de tickets zijn geprijsd. Dat op een gegeven moment zijn die stadion verdelingen zijn veranderd en waren tickets die, laten we zeggen, eerst voor $3000 zijn verkocht, bleken onverkoopbaar en gingen daarna iets goedkoper toch weer in de aanbieding voor $2000. Waardoor sommige mensen veel meer en andere
0: oneerlijk.
1: Mensen veel minder. Oneerlijk.
0: Ja. Maar zou Trump dat toestaan dat daar onderzoek naar wordt gedaan?
1: Dit is vanuit de staten New Jersey en New York. Hij kan het niet echt saboteren, maar hij kan natuurlijk wel het ze moeilijk maken.
0: Ja.
1: Het is denk ik, kijk, voetbal, je hebt natuurlijk ook, je hebt allerlei soorten washing, hè, whitewashing, pinkwashing. Dit is natuurlijk ook een vorm van voetbalwashing, waardoor het ook voor landen als Saudi-Arabië en andere landen die politiek gezien qua mensenrechten, qua wat Europese staten officieel heel belangrijk vinden, een dubieuze geschiedenis hebben, denken dat door het voetbal een beetje recht kunnen trekken. En dat geldt ook zeker voor Amerika.
0: En politiek en voetbal is niet goed te scheiden, zei je net. Jij volgde in 2014 inderdaad het WK door middel van een briefwisseling voor de Volkskrant. En jij schreef toen dat het vaak misgaat als voetballers zich over de situatie gaan uitlaten in een land. Je haalde toen Van Persie aan. Van Persie sprak in de Telegraaf over armoede in Brazilië. Ondanks die armoede blijven ze vrolijk. Daar kunnen heel veel mensen volgens mij een voorbeeld aan nemen, citeerde je.
1: Ja.
0: Dat is zo'n, nou ja, zo'n mooi incident. In Qatar had je volgens mij ook iets heel ongelukkigs van de KNVB die met arbeidsmigranten ging praten.
1: Heel, heel ongelukkig. Dat moet je natuurlijk ook. Het heeft iets heel pijnlijks. Ik gun iedereen zijn salaris. En ik misgun het helemaal niet dat voetballers die heel erg goed zijn, echt enorm veel verdienen. Nog meer dan bankiers, denk ik. Maar dat heeft natuurlijk wel iets schijns als die zich dan gaan uitlaten over armoede of even voor de foto met uitgebuite migranten uit Bangladesh of uit Nepal gaan praten in een land als Qatar. Ik denk dat niemand daarmee echt geholpen is en dat het echt puur gaat om het imago van die mensen dan een beetje iets schoner te maken. Ik denk dat laat dat maar.
0: Want Ronald Koeman die zei gisteren: ik sluit me vanaf nu voor alles af. Hè, de bondscoach van Nederland. Je hoeft me niks meer te vragen zometeen, want ik lees het niet, ik hoor het niet, ik sluit me helemaal af. Is dat verstandig?
1: Ja, ik denk mensen, wat mensen van hem willen, daarvoor is hij aangesteld. En dat geldt niet alleen voor de Nederlandse coach, maar winnen. En ik denk dat is winnen is alles. Dat is een heel Amerikaanse gedachte. Daarvoor moet alles wijken. En dat probeert hij op die manier in praktijk te brengen.
0: En ben jij dan ook zo'n liefhebber dat je gisteren zo'n persconferentie van hem
1: volgt?
0: Nee. Dat
1: ik
0: niet.
1: Ik vind de persconferenties, kijk, die van Gaal hadden nog iets van een, laat ik zeggen, een theatrale kwaliteit. Ik vind dat Ronald Koeman niet heel veel talent heeft als acteur.
0: Nee.
1: Zo zeggen. Nee.
0: Die moet het dan van zijn bondscoach. Nee.
1: Die moet van
0: zijn kwaliteit
1: zijn.
0: Ja. Ja, want ja, maar je, het boeit je dan ook niet of hij Veerman en Kees Smit thuis laat en Weghorst wel meeneemt?
1: Dat Veerman heel boos is. Dat hij zich daarover uitlaat, dat hij gekwetst is. Wat ik vond ook heel interessant van in Qatar, op een gegeven moment een bijbelclubje. Kan ik me nog goed herinneren. Ik vraag me af of er weer een bijbelclubje komt. Of daar ook weer over wordt gepraat. Welke rol God op dit WK gaat spelen. Wat ik vind ook een heel interessante combinatie van Jezus en topsport of God en topsport. Dat fascineert mij wel.
0: En Wouter Weghorst, die gaat wel mee. Dat moet iemand zijn die is theatraal. Die jou fascineert.
1: En die is ook zeer, geloof ik, nog was of is nog altijd zeer met Jezus bezig. Dus dat fascineert me zeker. Ja.
0: Ja.
1: Maar Memphis is natuurlijk ook met Jezus bezig. Hè?
0: Want als we het hebben over spelers. Jij schreef ook in 2014. Een icoon kan alleen een voetballer met een verhaal zijn. Wie is daar een goed voorbeeld van?
1: Nou, ik had het net nog even over met mensen eigenlijk. Na Maradona was natuurlijk het beste voorbeeld. Hè? Dat was echt een verlosser. als je ook die beelden ziet wat daar in Napels gebeurde, ook toen hij daar speelde en ook na zijn val, hij werd echt een

0: junk. Maar hij bleef die verlosserskwaliteit ondanks alles hebben. Ik denk dat ook in Italië nog mensen zijn die oprecht geloven dat hij, net als Jezus, weer zal terugkomen. En dat vind ik wel mooi. Als een sporter echt een verlosser kan zijn en verlossing kan bieden, dat heeft dat toch iets fascinerends. Ik denk niet dat je dat Ronaldo heeft die kwaliteit niet. Je hebt daarvoor ook toch een soort mysterie nodig. Wat ook iemand als Messi. Ik vind het wel fascinerend, die volg ik ook. Omdat ik natuurlijk dat ze zo oud zijn. Ik denk, waarom gaan ze nog door? Je kan op een gegeven moment zeggen, het is genoeg geweest, toch?
1: Ja, nee, maar zij niet, hè? Ja, die identiteit kunnen ze niet afstaan, lijkt het wel.
0: Ik denk niet dat het geld is, het heeft iets anders. Misschien is het ook een soort bijna een doodsangst. Dat je denkt, als ik stop met voetballen, dan begint de dood of de ouderdom.
1: Dan sta ik niet meer.
0: Maar het heeft ook iets tragisch, want je ziet toch onvermijdelijk het verval van een speler. En dat je dat voor een enorm publiek wil laten zien. Ik weet het niet. Ik bedoel, ik weet ook niet welke keuze ik zelf gemaakt zou hebben. Misschien zou ik ook wel door zijn gegaan. Denk ik, laat het, maakt me niet uit. Kijk maar. Maar het heeft ook iets tragisch. Maar het heeft toch niet dat tragische wat een Maradona had. Of kijk, tragisch. Een Zlatan heeft in ieder geval ook een verhaal.
1: Ibrahimovic.
0: Ja, Ibrahimovic. Ja,
1: ja, dat is ook voor jou zo.
0: Dat vond ik ook. Dat boek heb ik ook gelezen. Ja. Ja. Fascineert me minder dan een Maradona, maar wel nog altijd.
1: En zitten er nu iconen tussen? Mensen met een verhaal, voetballers, van wie jij zegt, daar moet je echt even op letten op het WK. Behalve dan de neergang van Messi en Ronaldo mogelijk.
0: Nou ja, wat je net noemde, net weggooit, dat vind ik. Ik hoop, misschien zegt hij nog wat moois over zijn geloof. Wat ik altijd heel fascinerend vind. Maar ik ken ook de meeste spelers niet, hè, van al die landen die meedoen. Het kan best zijn dat een paar hele fascinerende verhalen tussen zitten die hopelijk boven komen drijven.
1: Ja.
0: Maar dus niet met één. Ik volg Duitsland altijd, omdat ik dat wel een interessant land, sowieso een interessant land vind. En ook de manier hoe daarmee wordt omgegaan, hoe gevoelig dingen daar liggen vanwege het hele verleden, vind ik dat altijd. Die Mannschaft, en ook natuurlijk omdat Nederland eigenlijk officieel Duitsland zo behoort te haat als het om voetbal gaat, vind ik toch altijd fascinerend wat daar gebeurt.
1: En zitten er nog andere landen tussen waar jij zeker tijd voor gaat maken?
0: Iran. Dat wil je kijken, wat gebeurt daar? Wat gebeurt als Iran speelt?
1: Ja, niks waarschijnlijk, toch? Ik denk, dan wordt er gewoon gevoetbald.
0: Ik vraag me af, wat ik eigenlijk stiekem hoop, is dat een paar Iraanse spelers asiel gaan aanvragen in Amerika.
1: En wat Trump gaat doen? dat kunnen we wel raden, ja, denk ik. Die stuurt ijs erop af,
0: denk
1: ik.
0: Dat vrees ik wel.
1: Ja, ja. En nog een ander land, Curaçao. Heb je daar dan iets mee, of is dat te gehyped?
0: Een beetje gehyped. Ja. Maar gewoon de landen, Oezbekistan. Dat is zo'n raar land, heb ik ook wel eens geweest. Dan ben ik wel benieuwd wat. Ja.
1: Wat die laten zien.
0: Ja.
1: En hoe ga je dat volgen in Amerika? Doe je dat thuis of ga je?
0: Als het op een tijd is dat ik kan en niets anders te doen heb en denk het is tijd voor een glaasje witte wijn of zoiets, dan ga ik ergens naar een café waar ik ben in New York of naar, als ik upstate ben, waar ik ook wel eens in de zomer ben, kijken wat daar gebeurt. En dat is natuurlijk heel interessant te zien hoe die mensen daar zitten en hoe die dat beleven.
1: Want jij gaat niet $2000 neertellen om naar een stadion te gaan?
0: Zeker niet.
1: Nee, zeker niet.
0: En ook als het $500 was, had ik het niet gedaan.
1: Want denk je dat het gaat leven de komende weken in Amerika?
0: Een beetje. Maar kijk, in 94 hadden ze ook een WK. Hè? En toen dachten ze, oh, nu wordt voetbal groot in Amerika. En het is toch nooit zo groot geworden als basketbal, als baseball, als ijshockey. Nee.
1: Nou, ik wens je heel veel plezier.
0: Dank je wel.
1: Sowieso met alles eromheen, maar natuurlijk ook met alle verhalen. En dank dat je hier was.
0: Graag gedaan.
1: Arno Grunberg, dank je wel. Na jaren van boosheid op de vleesindustrie bedacht theatermaker en schrijver Nicky Ong dat ze eigenlijk niemand kent die daar werkt. En hoe eerlijk is het dan om er boos op te zijn? Voor de voorstelling De Kleine Vriendelijke Veganist dompelde zij zich daarom een jaar lang onder in de varkenshouderij. Welkom, Nicky.
2: Dankjewel.
1: Met welke vraag begon jij een jaar geleden?
2: Ja, ik wilde eigenlijk die sector leren kennen, omdat ik dacht, ik wilde een voorstelling maken over de vee-industrie, omdat ik daar inderdaad al heel lang boos op ben. En toen dacht ik,
1: op wie ben ik eigenlijk boos?
2: Precies, wat is die industrie eigenlijk en hoe werkt dat? En ik strijd al heel lang voor die dieren, maar hoe leven die dieren eigenlijk? Dus ik wilde eigenlijk die sector leren kennen. Maar
1: want
2: dan
1: wist je daar echt helemaal niks van?
2: Nou, ik had wel documentaires gezien en boeken gelezen, maar allemaal geschreven door veganisten of activisten of gemaakt door mensen die dan eigenlijk aan mijn kant van het verhaal stonden, zoals ik dat dan toen zag. En toen dacht ik, is het nou eerlijk om die sector alleen op die manier te leren kennen? Dus toen dacht ik, ik moet eigenlijk juist mensen in die sector gaan spreken om er dan achter te komen hoe het echt zit.
1: En hoe heb je dat aangepakt? Bel je dan op en zegt, hallo, ik ben Nicky, ik sta aan de andere kant, ik ben eigenlijk jullie vijand, maar waarom?
2: Ja, dat was nog best een uitdaging. Ik noemde dat onderzoek Veganist zoekt veeboer. Dat leek mij een soort leuke knipoog naar Boer zoekt vrouw. Maar boeren vonden dat niet zo leuk, omdat het woord veganist toch best wel bedreigend overkomt. Daar ben ik wel achter gekomen.
1: Ja?
2: Dus ik stuurde heel veel mailtjes eigenlijk naar allerlei boeren die ik online kon vinden. Met dit is mijn project, Veganist zoekt veeboer, wil je met me in gesprek? Toen kreeg ik eigenlijk heel weinig antwoord. En toen op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met iemand van de Belangenorganisatie voor Varkenshouders. En die heeft toen een videoboodschap van mij rondgestuurd. Waarin ik heel vriendelijk probeerde te kijken. En zei, ik ben benieuwd naar jullie verhalen, mag ik langskomen? Toen ben ik met één boer in contact gekomen. En toen is het eigenlijk gaan rollen. Dus die heeft me weer met andere boeren in contact gebracht. En andere mensen uit de sector. Dus ook van banken, maar ook van het slachthuis bijvoorbeeld.
1: Want wat riep, ben je erachter gekomen? En ze antwoorden niet. Wat riep veganist, dat woord, bij hen op?
2: Ja, toch wel vooral activist en ook wel dierenrechtenactivist. En veel boeren die ik heb gesproken zijn ook bedreigd online, of dat er bij ze is ingebroken in een stal bijvoorbeeld. En voor mij betekent dat woord eigenlijk vooral veganist, dat ik geen dieren of dierlijke producten eet, maar niet per se dat ik daardoor een dierenrechtenactivist ben. Mm-hmm. En bij hen riep het toch vaak wel angst op. En dat vond ik ook wel confronterend, omdat ik dacht ook, ik vind mezelf niet per se een bedreigend persoon, maar blijkbaar kom ik wel zo over door mezelf zo te noemen. Daarom ook de titel van de voorstelling nu, De Kleine Vriendelijke Veganist, in de hoop dat mensen daar niet zo door worden afgeschrikt.
1: En toen ben je met één boer in gesprek gegaan en later nog meerdere partijen, hè, dus die ja. in de sector een rol spelen, dus ook slachterijen bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Ben je ergens verbaasd over geraakt?
2: Zeker. Ja, eigenlijk de eerste boer die ik al sprak, die haalde alle vooroordelen die ik had over boeren onderuit. Dus ik.
1: Zoals?
2: Dat ze conservatief zijn. Dat ze heel erg heel veel eer halen uit hun beroep. Wat natuurlijk vaak ook wel zo is, hoor. Niet om alle boeren nu over één kam te scheren. Maar ik heb ook boeren ontmoet die zeiden, ja, kom op, de wereld eindigt niet als je geen boer meer bent. Doe nou niet zo moeilijk. Vaak veel progressiever dan ik dacht. Veel boeren zeiden ook dat ze vonden dat er te veel vlees werd gegeten. Dat consumenten veel bewuster met vlees bezig moeten zijn. Dus dat vond ik
1: eigenlijk. En dan waren ze niet met jou aan het meepraten?
2: Nee, helemaal niet. Dus dat verbaasde me eigenlijk wel. Maar ook, ik ben ook bij een boerin op bezoek geweest die bij wie dus was ingebroken door dierenrechtenactivisten. Die mijn beeld van veganisten ook weer deed kantelen. Dat ik dacht, oh ja, er zijn heel veel mensen die ik dan zag, waarvan ik dacht dat ze aan mijn kant van het verhaal stonden, die mensen zo bang kunnen maken en zo verdrietig. Daar schrok ik dan ook weer heel erg van. Dat ik dacht, het is toch niet de manier om het systeem te veranderen, door juist zo één individu aan de schandpaal te nagelen.
1: En hoe ging het in het slachthuis? Wat was dat voor ervaring?
2: Een bijzondere ervaring. Ik stuurde een mailtje naar het grootste slachthuis van Nederland of ik langs mocht komen. Kreeg ik gelijk de volgende dag antwoord, wat ik wel bijzonder vond. Met de uitnodiging voor een rondleiding en een gesprek met een directeur daar. Die directeur heeft de hele dag de tijd voor mij genomen. Dus dat was ook heel bijzonder. En hij heeft me helemaal rondgeleid door dat slachthuis. En dat was een intense ervaring. Ja, hij vroeg me toen we het slachthuis uitkwamen, vroeg hij aan mij hoe ik het heb ervaren. En toen zei ik, absurd. En toen zei hij zelf, vond je het oneerbiedig? Toen dacht ik, ja, dat is wel een mooi woord. Maar ik heb daar heel mooi met hem over kunnen praten. En hij kon daar ook, ja, we konden daar heel goed samen op reflecteren hoe dat dan voor mij was. En ook hoe het voor hem is om dat dan te zien en om daar elke dag weer mee bezig te zijn. Dus dat was eigenlijk een heel interessant en mooi gesprek, wat uren duurde. Dus dat zijn ook momenten geweest die me ook wel hebben ontroerd ergens. Omdat mensen waarvan ik dacht dat ze helemaal aan de andere kant van het spectrum stonden, of een hele andere visie hadden op de wereld, dat we eigenlijk elkaar in heel veel dingen konden vinden.
1: Dus dat je meer gemeenschappelijk had dan je eigenlijk dacht.
2: Zeker.
1: Heb je van begin af aan ook het idee gehad, dit moet een voorstelling worden?
2: Ja, omdat ik dacht, wat een rode draad is geweest, of een rode lijn eigenlijk in mijn onderzoek, is die verbinding tussen stad en platteland. En juist die polarisatie tegengaan door wel dat gesprek aan te gaan. En wat ik bijzonder vind aan theater is dat je mensen samenbrengt live in één ruimte. Dus ik heb ook een onderzoekspresentatie gehouden over deze voorstelling bij een varkensboer. En daar waren mensen uit de sector, dus allerlei mensen van het slachthuis, die zaten dan weer naast mensen van Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Dus dat was een hele bijzondere combinatie. En juist die mensen in één ruimte samenbrengen en met elkaar in gesprek laten gaan. En toen konden ze ook de varkens zien, wat extra bijzonder was. Dat is wel iets wat ik bijzonder vind in theater. En waarom ik ook dacht, ik weet niet of dit werkt als ik hier een boek over zou schrijven. Omdat het ook, nou, dan wordt het waarschijnlijk ook weer zo'n boek wat dan allemaal andere veganisten gaan lezen. In plaats van dat je juist weer mensen aanspreekt die gewoon een voorstelling willen zien en dan ineens op zo'n manier met andere mensen in contact komen en hierover na gaan denken.
1: En komend weekend sta je met de voorstelling op een festival in Delft, op een plek van 80 bij 80 centimeter. Dat is dan ongeveer de ruimte die een varken gemiddeld heeft.
2: Ja, nou, de kamers zijn wel groot hoor. Dus ik sta in huiskamers, maar ik heb een speelvlak van...
1: Van 80 bij 80 centimeter. Precies, hè? Ja. En welk beeld schets je daar dan van het leven van een varken?
2: Nou, toch wel een vrij opgesloten leven. Dus heel weinig bewegingsruimte. Wat ook wel in contrast staat met hoe ik dit onderzoek heb gedaan. Namelijk ben naar Oost-Groningen geweest en naar Brabant en overal naartoe op een OV-fiets bijvoorbeeld. Maar die varkens die staan allemaal daar binnen in die stallen. Een paar varkens mogen naar buiten. Ongeveer 1% van alle varkens komt buiten. Maar de rest staat hun hele leven binnen op dus 0,8 vierkante meter. 1 vierkante meter of soms 1,1. Dus dat wil ik ook in de voorstelling dat beeld schetsen van... Ja, hoe dat dan moet voelen als je hele wereld bestaat uit 0,8 vierkante meter eigenlijk.
1: En draagt dat ook niet bij aan polarisatie? Of zeg je, ja, dit is wel gewoon wat het is?
2: Nou, ik denk dat dat is wel wat het is. En veel boeren die ik heb gesproken willen ook dat die varkens meer ruimte krijgen. En ook dat ze naar buiten gaan. Maar ja, zij zeggen, er wordt niet voor betaald. En dan kunnen wij ook niet zoveel doen. Dus ik weet niet of dat oproept tot meer polarisatie. Nee. Ik hoop het niet.
1: En dit onderwerp kwam uit jouw hart, denk ik, hè? Ja. Als veganist. Als ik jou zo hoor, vond je het een interessante methode... om juist de mensen met andere denkbeelden op te gaan zoeken... en mee te gaan praten.
2: Ja.
1: Heb je een ander onderwerp wat je hierna op deze manier zou willen aanpakken?
2: Nou, het onderwerp dieren eten... of hoe wij ons verhouden tot de dieren die we eten... vind ik heel interessant. Dus ik wil ook graag de pluimvee-industrie in... en zuivel en eigenlijk die verschillende industrieën onderzoeken... Dus mijn doel is nu om een beetje een soort expert te worden op het gebied veehouderij. En vanuit daar voorstellingen te maken over vlees eten. Dus dat is nu mijn plan voor de komende jaren eigenlijk.
1: Oké, nou dankjewel en veel succes in Delft met je voorstelling. En fijn dat je hier was. Nikki Ong, theatermaker. Dank.

0: Oz and Bob Dylan en de band. De VPRO bestaat 100 jaar. Wat begon als een omroep van dominees, werd de plek waar grootheden als Wim T. Schippers, Coat & B, de Nachtzusters, de mannen van Jiskevet, een plek vonden. En voormalig radiobaas Jan Haasbroek beschrijft al die jaren in een boek dat morgen verschijnt. En daarin is de kracht van ontregelen een van de rode draden, de belangrijke thema's. Welkom Jan Haasbroek.
1: Dankjewel.
0: Je werkte zo'n 30 jaar bij de omroep tot 1996. En in het boek staat nog veel wij. Ook als het over de huidige tijd gaat. Zou ik u of je zeggen?
1: Nee, je is prima.
0: Je? Ja. Ja. Voel je je nog erg verbonden met de omroep?
1: Ja, VPRO is wel echt mijn omroep, ja.
0: Ja, ja, en dat ontregelen. Laat ik eerst vragen. Wat weet je nog van je sollicitatie bij de VPRO?
1: Nou, het probleem was, mijn broer zat er eerder, mijn tweelingbroer. En ik wilde niet als tweede, dankzij zijn hulp, daar komen. Dus ik heb een half jaar lang heb ik naar de programma's geluisterd. Ze hadden toen nog heel weinig centen, 10 uur per week of zo. En daar heb ik toen een soort verslag over geschreven. Van hoe dat beter kon, volgens mij. En dat hebben ze leuk gevonden. En op basis daarvan kon ik toen aan de slag.
0: Oké, okay, dat
1: maar
0: heb je niet naar je broer geschreven.
1: Ik, nee,
0: want je hebt niet
1: één eigen tweeling. Hè?
0: Ja.
1: Dat moet
0: ja.
1: je niet doen.
0: Nee, en je hebt niet die brief naar je broer geschreven.
1: Nee.
0: En dat ontregelen, dat komt dus regelmatig terug in het boek. Want daar hou jij van.
1: Ja, het is zelfs. Kijk, als je de dikke vandalen pakt en je kijkt bij ontregelen, dan staat er als enige voorbeeld de VPRO probeert te ontregelen. Dus dat is echt, ja, dat is de VPRO en ontregelen hoort echt bij elkaar.
0: En waar komt dat vandaan, juist bij
1: dat
0: de VPRO?
1: Uit de vrijzinnigheid van de vrijzinnige dominees. Dat is gewoon de afkeer van dogma's, dat is de afkeer van religieuze wetten, dat is de vrijheid van de gelovigen, dat is niks voor waar aannemen, debunken. Pretenties doorprikken. Altijd wat mijn moeder ook al zei. Dus die komt op zo'n vrijzinnig nest van klets niet zo. En is het wel waar wat je zegt? En dat is echt vrijzinnig.
0: En in de beginjaren, de eerste decennia, was het vooral radio, hè, de VPRO.
1: Ja.
0: Ook lange tijd nog wel toen andere omroepen al richting televisie gingen. Het waren vooral dominees en orgels die te horen waren. Maar zat daar dan ook wel al wat van dat ontregelen in?
1: Nou, ze waren erg bang voor amusement en voor televisie. Dat kwam uit Amerika en zo. Dus die dominees die waren daar bang voor. Duistere huiskamers staan voor duistere hersenkamers. Ze ontkenden dat ze zelf al televisie kijken. Dat zagen ze alleen bij gemeenteleden als ze daar op bezoek gingen. Dus ja, televisie vreesden ze echt. En ja, ze zijn langzaam in de televisietijd zijn ze begonnen met cabaret en zo. Met Paul van Vliet, maar Ramses Shaffy en zo. Met dat soort dingen. Ze waren altijd wel cultureel erg geïnteresseerd in nieuwe kunstvormen en zo.
0: En die grote ontregeling die kwam eigenlijk later. Hè? En de grootste, schrijf je, was wat jou betreft in 1985 in Het Gebouw. Radioprogramma van de VPRO, vanuit VPRO Villa. Volgens mij 10 uur per dag op vrijdag. En laten we even luisteren hoe dat in 1985 op een dag klonk.
2: Dit is het VPRO-programma Het Gebouw op Hilversum 2. U hoort een sirene. Dat is geen toeval. Vandaag immers neemt het kabinet Lubbers het besluit om in Nederland 48 kruisraketten te plaatsen. Ons telefoonnummer is 035 712 880.
0: Nou, en zo ging dat de hele dag door. 9 uur duurde die uitzending met de hele dag het luchtalarm. Wiens idee was dat?
1: Dat weet ik niet. Dus de avond ervoor is dat bij de makers is dat ontstaan. Ja.
0: En jij was toen radiobaas in die tijd. Ja. Was je daarbij betrokken?
1: Nee, het is me ook wel gemeld. Ik heb ook even geverifieerd hoe het zou vallen bij de leden. Zo. Dus ik heb een paar prominente leden opgebeld. Zo van, vinden jullie het te ver gaan? Het werd eigenlijk wel op prijs gesteld. Omdat men was toen echt, je had die grote demonstratie gehad met miljoenen mensen in Den Haag en Amsterdam tegen kernwapens. En men was echt boos en verontrust dat die kernwapens geplaatst dreigden te worden in Woensdrecht. En ja, dat daar een krachtig geluid tegen, dat werd wel goed gevonden. Een man als Blokker, Jan Blokker, die was woedend. Die vond het verzaking van de journalistieke plicht.
0: Maar die was dat woedend was over het alarm, was hij boos?
1: Ja, die vond dat wij allemaal ontslagen moesten worden. Okay. Ik voorop natuurlijk. Want dat was verzaking van de journalistieke plicht. Dat was het natuurlijk ook.
0: Ja, maar nee, jij vond het wel niet. Leuk.
1: Het is eenmalig geweest. Ja. Het is een eenmalige. Er waren ook mensen bij de VPRO zelf. Ik herinner me John Jans Vergaan en zo. Die vond het nonsens. Die heeft er ook niet aan meegedaan. Die dacht, het is echt totaal doorgeslagen. Ja, was het ook.
0: En op televisie wist Wim T. Schippers, ik noemde hem net al, voortdurend te ontregelen. Zoals in zijn Barend Servet-show.
3: Goedemiddag, Hare Majesteit. Goedemiddag, ik ben Barend Servet van de Courant. En ik kom voor het interview. En ik heb haar meegebracht om...
4: Ja, u zult wel denken, wat zit onze vorstin nu te doen? Ja. Nou, gewoon spruitjes schoon te maken, dat vind ik leuk werk. Ja. En dat is nou een karweitje wat ik me door niemand uit de handen laat nemen. Nee.
0: Dat was Juliana met de spruitjes, hè?
1: Ja.
0: Wat maakt dit een goede ontregeling wat jou betreft?
1: Ja, dat is natuurlijk... Dat is een raar soort van mens. Kijk, Juliana, dit was ook wel een soort menselijke vorstin. Die zag je ook fietsen. Of die had ook gewone jurken aan en zo. Dus eigenlijk met die sherry en met die spruitjes, dat zag je eigenlijk wel gebeuren. Ja.
0: En wat betekent het voor een baas in zo'n tijd? Je zei in het geval van de sirene belde ik toch wel even een paar prominente leden hoe het zou vallen. Moest je dat vaak doen? Of wat vraagt het van leiderschap om leiding te geven aan zo'n club?
1: Nee, ik heb eigenlijk weinig leiding gegeven. Ik heb het eigenlijk veel op zijn beloop gelaten. En dat was ook een bewuste policy. Ik had liever dat ze me niet gingen van tevoren vertellen als ze op grensoverschrijdende dingen zouden gaan doen. Ik dacht, ik hoor het liever pas als het gebeurd is. Dan kan ik het achteraf verdedigen. Want zo hoort dat, vind ik. Ik ben echt voor een vrij verregaande vorm van vrijheid van meningsuiting. En dus, nou ja, wat mij betreft kan er heel veel. En dat moet niet vooraf verboden worden, maar dat moet bediscussieerd worden als het over de strepen. En dan moet de rechter ook een oordeel erover uit kunnen spreken.
0: Ja, maar dat is altijd goed gegaan, toch?
1: Of ja, dat is nooit gebeurd.
0: We zijn nooit veroordeeld.
1: Nee, wel veel natuurlijk door politiek en door ministers berispt en zendtijden, weer vermaningen en dat soort dingen. Maar nooit door de rechter. Nee.
0: En heb je achteraf bij één of meer gebeurtenissen wel zoiets? Dat hadden wij eigenlijk niet zo moeten doen.
1: Nee, toch niet. We hebben toen ook die fake rape. We hebben gedaan een keer alsof de revolutie was uitgebroken in Amsterdam. Met een nieuwslezersstem, waardoor het echt klonk.
0: Nou, en dat vond je
1: een
0: ook
1: grote
0: prima.
1: Grote rel, minister wacht op tekst, weet ik veel. Mis, grote koppen mis en zo. Heeft ook veel leden gekost en zo. Maar ja, er waren ook wel mensen. Het was toen de tijd van het Maagdenhuis zat eraan te komen en zo. Het was een tijd waarin het onrustig was in Amsterdam. En waarin mensen dachten dat het gebeurd had kunnen zijn. We hebben het goed
0: goed nagedaan. Faked, ja. AI eigenlijk avant la lettre. Ja. Ja. Als je nu kijkt naar de programma's van de VPRO, dan is vooral buitenlandsjournalistiek een belangrijk genre.
1: Ja.
0: Wat is er nou nog over van die ontregeling in het DNA van de omroep?
1: Nou, er zijn nog wel goede humoristen. Zo. Als jij bijvoorbeeld Toren C, ik weet niet of je dat kent of zo, dat is echt wel ontregelend. Dan gaan ze echt wel lekker tekeer en zo. Dat is geloof ik inmiddels wel gestopt. Maar dat ontregelende is er nog wel. In de kinderprogramma's zit het zeker nog. Ja, nee. Ook in de muziek waar ze voor openstaan, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, morgen mooi feest vieren.
1: Ja.
0: 100 jaar. Jan Haasbroek, hartelijk dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: En voor de herinneringen aan die rebelse tijd van de VPRO. Dit was het Oog. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.
5: NPO Radio 1.
6: Human.
5: De ouders van schrijver Jolande Entius verbraken het contact met haar en haar zussen. Als haar moeder stervende is, besluit ze toch te gaan zorgen. Als dochter. Na de dood van haar moeder krijgt Jolande het bericht dat ze onterfd is. En dat komt keihard aan. Ze schreef er het boek PS, Brief aan mijn moeder over. Een rauw en eerlijk onderzoek naar het verleden. In Wat blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Jolanda over haar zoektocht en over de vraag of vergeving mogelijk is.
6: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat blijft.
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: NPO Radio.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: Jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.